0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Er raken steeds meer details bekend over de zaak rond de Amerikaanse aanvaller Folarin Balogun. Die was eigenlijk geschorst tegen de Rode Duivels, maar de FIFA draaide die straf terug, waardoor hij toch kan meedoen. Volgens Amerikaanse media zou president Trump gebeld hebben met de voorzitter van de FIFA om de rode kaart terug te draaien. De Belgische Voetbalbond reageert dan ook verbijsterd, zegt sportjournalist Jarno Berto vanuit Amerika.
3: Het schandaal zit hem ook in het moment van de communicatie. Elke rode kaart dit WK komt onder het vergrootglas van de disciplinaire commissie te liggen. Dus die rode kaart van Balogun lag er donderdag al onder. Dus donderdag had deze beslissing al genomen en gecommuniceerd kunnen zijn in plaats van 24 uur voor de aftrap.
2: Vannacht om 2 uur spelen de Rode Duivels tegen Amerika. Onder meer Leandro Trossard, Kevin De Bruyne en Brandon Mechelen zijn nog onzeker. Nog op het WK is recordhouder Brazilië verrassend uitgeschakeld. Het verloor zijn 8e finale tegen Noorwegen met 2-1, na 2 doelpunten van Erling Haaland. Hij is zo topschutter dit WK met 7 doelpunten. En in de kwartfinales neemt Noorwegen het op tegen Engeland. Dat won met 2-3 van gastland Mexico. Engeland moest meer dan een half uur met 10 spelen na een rode kaart, maar stoot dus toch door. Na Canada is nu dus ook het tweede gastland uitgeschakeld in de 8e finales. En in Kiev, in Oekraïne, zijn vannacht minstens 7 doden gevallen bij Russische luchtaanvallen. 24 anderen raakten ook gewond. Dat melden de lokale autoriteiten. Volgens de burgemeester van Kiev waren de aanvallen gericht op appartementsgebouwen. Meerdere mensen raakten bedolven onder het puin. Oekraïne reageerde dan weer met aanval op verschillende energieinstallaties op het schiereiland de Krim. We krijgen een zonnige zomerdag, maxima tot 30 graden. Morgen zon en wolken bij opnieuw 30 graden. Ook de dagen daarna blijft het aangenaam zomerweer. De temperaturen schommelen dan rond de 30 graden.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De wereld reageert vol ongeloof op de beslissing van de FIFA over de Amerikaanse aanvaller Folarin Balogun. Die was eigenlijk geschorst tegen de Rode Duivels, maar de FIFA draaide die straf terug, waardoor hij toch kan meedoen. Internationale media noemen het een schande en trekken de onafhankelijkheid van de FIFA in twijfel. Zo zou Amerikaans president Trump zelf hebben gebeld met de voorzitter van de FIFA om de beslissing terug te draaien. De Belgische Voetbalbond reageert dan ook verbijsterd, zegt sportjournalist Jarno Berto vanuit Amerika.
3: Het schandaal zit hem ook in het moment van de communicatie. Elke rode kaart dit WK komt onder het vergrootglas van de disciplinaire commissie te liggen. Dus die rode kaart van Balogun lag er donderdag al onder. Dus donderdag had deze beslissing al genomen en gecommuniceerd kunnen zijn in plaats van 24 uur voor de aftrap.
2: Mogelijk vecht de Belgische Voetbalbond de beslissing nog aan. Zo kan de wedstrijd onder voorbehoud gespeeld worden. Onze bondscoach Rudy Garcia spreekt dan weer van een 1 april grap. Voor doelman Thibaut Courtois verandert er weinig.
4: Natuurlijk zit je daar een beetje verrast door, zeker omdat het de dag voor de wedstrijd is. Maar wij als spelersgroep, wij moeten de wedstrijd winnen op het veld. En het is een goede speler, maar we moeten winnen tegen heel Amerika, niet alleen tegen Balogun. Dus voor ons als spelersgroep gaan we gewoon ons ding doen en we ons kwalificeren op het veld met ons voetbal en de wedstrijd winnen.
2: Vannacht om 2 uur is het dan zover. Dan spelen de Rode Duivels tegen Amerika. Onder meer Leandro Trossard, Kevin De Bruyne en Brandon Mechelen zijn nog onzeker. Nog op het WK is recordhouder Brazilië verrassend uitgeschakeld. Het verloor zijn 8e finale tegen Noorwegen met 2-1, na 2 doelpunten van Erling Haaland. In de kwartfinales neemt Noorwegen het op tegen Engeland, dat won met 2-3 van gastland Mexico. Na Canada is nu dus ook het tweede gastland uitgeschakeld in de 8e finales. Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar de burgemeester van Mechelen, Bart Somers, en een groot deurwaterskantoor. Ze worden onder meer verdacht van afpersing. Dat bevestigt het parket aan HLN. Uit eerder onderzoek bleek al dat de stad miljoenen euro's heeft opgehaald door extra kost aan te rekenen op verkeersboetes, terwijl dat eigenlijk niet mag. Nu blijkt dat de politie en parket dat onderzoek afremmen. Onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert legt uit.
5: Er zijn verschillende brieven waarin de onderzoeksrechter zich op een bepaald moment echt boos maakt, want het duurt meer dan een jaar vooraleer hij antwoord krijgt. De federale gerechtelijke politie van Antwerpen die weigert die vraag eigenlijk op te nemen. Die hebben zogezegd geen personeel daarvoor, die hebben de middelen er niet voor. De procureur mengt zich daar ook in van het parket. Die zegt dan, ja, eigenlijk is de schade hier zeer gering, dus waarom moeten wij daar mensen op inzetten?
2: In totaal zou de stad Mechelen meer dan 3 miljoen euro hebben verdiend door boetes te verhogen. In Kiev, in Oekraïne, zijn vannacht minstens 7 doden gevallen bij Russische luchtaanvallen. 24 anderen raakten ook gewond, dat melden lokale autoriteiten. Volgens de burgemeester van Kiev waren de aanvallen gericht op appartementsgebouwen. Oekraïne reageerde dan weer met aanval op verschillende energieinstallaties op het schiereiland de Krim. En de 51ste editie van Rock Werchter zit erop. De Britse rockband The Cure en de Duitse DJ Paul Kalkbrenner sloten het festival gisteravond af. De 51ste editie noteerde zo'n 156.000 bezoekers uit 84 landen. Voor de hulpdiensten was het ook rustiger dan vorig jaar. In totaal moesten ze 5.100 keer uitrukken. We krijgen een zonnige zomerdag, maxima tot 30 graden. Morgen zon en wolken bij opnieuw 30 graden. Ook de dagen daarna blijft het aangenaam zomerweer. De temperatuur

0: Dat is 03 230 59 39.
1: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
2: Hallo, hallo. Hier met Jacqui Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelien Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070 250 200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
3: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
4: Oh, Céline van Eneffe, die gaat toch?
3: Hoe doet hij dat? Zeg Céline, hoe dood gaat dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
5: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt alle polissen, legt alles goed uit. Je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
6: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
7: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
8: Zeg Kim, wat zie ik? Mita van der Maat tot de polle cover.
7: Inderdaad, Mita is weer helemaal terug van weg geweest. Je ontdekt haar verhaal en nog veel andere boeiende artikels en activiteiten in de nieuwe editie van ons Combine magazine.
8: Ik kom die direct halen, zeg.
7: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
9: Met Immobiep. Ben je zo binnen als een huis?
10: Merci, Immobiep.
11: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekseriemen hebben ze door hoek.
1: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaas voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
2: Dan zit er niks anders op, hè?
1: Wat, hè?
2: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
1: Oh ja? Zeg dat dan maar rapper, hè?
2: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
3: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
4: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: De Wereldvoetbalbond FIFA krijgt veel kritiek. Aanleiding is de beslissing om de schorsing van de Amerikaanse aanvaller Follerin Balogun terug te draaien. Zo mag Balogun, ondanks een rode kaart, toch spelen tegen de Rode Duivels. Internationale media noemen het een schande en trekken de onafhankelijkheid van de FIFA in twijfel. De Belgische voetbalbond reageert dan weer verbijsterd en bekijkt of ze stappen ondernemen. Al zal dat weinig effect hebben, zegt voetbalanalist Janko Beekman.
7: Het is een zeer, zeer, zeer uitzonderlijke situatie. En het is natuurlijk een strijd die ze nu moeten voeren met de FIFA. Een miljardenorganisatie, zeg maar. Dus de kans lijkt mij zeer klein dat ze die zaak gaan winnen. En dat er plots zal beslist worden om de uitslag van deze wedstrijd te schrappen of die wedstrijd te herspelen. Of dat kan ik mij echt niet voorstellen.
6: Opvallend, onze Belgische voetbalbond kreeg nog geen officiële motivatie van de FIFA. Rode duivel Thibaut Courtois reageerde verrast op de beslissing. Onze bondscoach Rudy Garcia spreekt dan weer van een 1 april grap.
8: Je savais pas que dans les bureaux de la FIFA, le 5 juillet correspondait au 1er avril en Europe. C'était une découverte pour moi. De mémoire, je pense que c'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde qu'il y ait ce genre de décision. La fédération belge, elle se défend pas elle-même, elle défend le football en général, elle défend son éthique.
6: Om 2 uur vannacht spelen de Rode Duivels tegen de VS. Nog op het WK is nu ook het tweede gastland uitgeschakeld. Mexico verloor vannacht zijn 8e finale van Engeland met 2-3. Engeland speelde nogthans meer dan een half uur met 10, maar Mexico kon niet profiteren. Eerder werd ook al Canada uitgeschakeld door Marokko. Eerder gisteravond schakelde Noorwegen verrassend Brazilië uit. Noorwegen won met 2-1 en speelt in de kwartfinale tegen Engeland. Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar de burgemeester van Mechelen, Bart Somers, en een groot deurwaarderskantoor. Ze worden onder meer verdacht van afpersing. Dat bevestigt het parket aan HLN. Uit eerder onderzoek bleek al dat de stad miljoenen euro's heeft opgehaald door extra kosten aan te rekenen op verkeersboetes, terwijl dat eigenlijk niet mag. Nu blijkt dat de politie en parket dat onderzoek ook afremmen. Onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert legt uit.
9: Er zijn verschillende brieven waarin de onderzoeksrechter zich op een bepaald moment echt boos maakt, want het duurt meer dan een jaar vooraleer hij antwoord krijgt. De federale gerechtelijke politie van Antwerpen die weigert die vraag eigenlijk op te nemen. Die hebben zogezegd geen personeel daarvoor, die hebben de middelen er niet voor. De procureur mengt zich daar ook in van het parket. Die zegt dan, ja, eigenlijk is de schade hier zeer gering, dus waarom moeten wij daar mensen op inzetten?
6: In totaal zou de stad Mechelen meer dan 3 miljoen euro hebben verdiend door boetes te verhogen. In de Pyreneeën, in het zuiden van Frankrijk, is nu al meer dan 4600 hectare natuur in vlammen opgegaan door de zware natuurbrand. Die woedt al sinds vrijdag. Honderden brandweermannen proberen het vuur te bestrijden, maar dat gaat erg moeilijk. De brand is ook nog altijd niet onder controle. Zo'n 10.000 inwoners moeten geëvacueerd worden. En de 51ste editie van Rock Werchter zit erop. De Britse rockband The Cure en de Duitse DJ Paul Kalkbrenner sloten het festival gisteravond af. De 51ste editie noteerde zo'n 156.000 bezoekers uit 84 landen. Voor de hulpdiensten was het ook rustiger dan vorig jaar. In totaal moesten ze 5.100 keer uitrukken. We krijgen een zonnige zomerdag, maxima tot 30 graden. Morgen zon en wolken bij opnieuw 30 graden. Ook de dagen daarna blijft het aangenaam zomerweer. De temperaturen schommelen dan rond de 30 graden.
10: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelyn Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070 250 200.

0: 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
1: Dag Robert, storen we niet?
2: Nee, kom binnen.
1: Onze kleine is roekbaar.
3: Hallo.
1: Ja, zijn ketting is van zo'n commune, hè. Dat past niet meer.
3: Allee maar, dat past toch nog?
1: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
2: 1924 euro.
3: Zoveel! Vergeet Bobbejaanland, Ibiza, hier I come.
2: Geniet er maar van, jongen.
4: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert een expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
5: Zeg, Josphine, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
6: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
5: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
6: Wie is dat? Ook een kinesist?
5: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
7: Je kan Oraliften bereiken op 03-218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
8: Aha, Minerva.

Welkom bij Goedemorgen te Antwerpen. Het strand van Sint-Anneke ligt er nog verlaten bij, maar daar zal snel verandering in komen. Zoals vorige week aangekondigd, is het vandaag een speciale uitzending. De liedjes die jullie zullen horen, zijn nummers die mijn eerste herinnering aan deze artiesten oproepen. Laat ons niet te veel babbelen en ineens van start gaan met Sonny & Cher, The Beat Goes On.

Charlie Rich met zijn monsterhit The Most Beautiful Girl, een nummer uit 72. Het volgende liedje was het lievelingslied van mijn grootvader en mijn eerste herinnering aan deze artiesten. Jane Froman, With a Song in My Heart.

0: trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaag met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plaas op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Sommige stemmen verdwijnen uit de spotlights, maar nooit uit ons hart. Daarom brengt Radio Minerva op zondag 12 juli opnieuw een bijzonder eerbetoon aan de Vlaamse artiesten. Van 2 tot 6 nemen Sis van de Bist, Peter Percival en Mr. Canzonissima André Vermeulen je mee op een muzikale reis langs de mooiste herinneringen aan Vlaamse zangers en zangeressen die ooit het publiek wisten te raken, maar vandaag nog zelden te horen zijn. Samen halen we deze vergeten parels opnieuw boven en laten we hun mooiste liedjes weer klinken zoals toen. Hou zondagmiddag 12 juli dus vrij en stem tussen 2 en 6 af op Radio Minerva. Een namiddag vol nostalgie, onvergetelijke melodieën en warme herinneringen. Want ook Vlaamse artiesten verdienen het om nooit vergeten te worden.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier monofoortpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva triple glas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva triple and support the radio.
6: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan al een bakkering in het Minerva Café.
7: Oh ja? Of vol au vent. Of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
6: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
7: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als gaar, maar een tournedoken. Zal ik bellen? Nog 03-219-32-68. Of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
6: Ga niet, maar Minerva op Sint-Anneke.
7: Verongs is dat, manneke.
8: Zoals in het begin gezegd, is het vandaag een speciale uitzending. De liedjes die jullie horen zijn nummers die mijn eerste herinnering aan deze artiesten oproepen. De volgende twee vrouwelijke artiesten zijn echte kleppers. Etta James, I Just Want To Make Love To You, gevolgd door Shirley Bassey, I've Got A Song For You.

De volgende groep is in 2014 op de tweede plaats gestrand tijdens het Eurosongfestival met Calm After the Storm, de Common Linnets.

We blijven nog even bij het Eurosong. Wie herinnert zich nog het optreden van een verlegen meid, maar een artieste met een prachtige stem? Céline Dion, Ne partez pas sans moi.

De volgende Vlaamse artiest heeft volgens mij veel te weinig krediet gekregen. Zijn homoseksualiteit was een doorn in het oog van heel veel mensen. Eerlijk gezegd, laat iedereen zijn waarde. Wil Ferdi met Christine.

Mijn uitzondering voor vandaag zijn de Osmond Brothers, mijn jeugdidolen. De eerste keer dat ik hen zag was tijdens de Mies Bouwman Show op de Nederlandse tv. En dat was met Crazy Horses. Maar ik weet niet of dit wel gepast is. Daarom ga ik uitzonderlijk voor hun opvolger, Down by the Lazy River, eentje uit 72.

We gaan terug de rustige toer op. Andy Williams nam in zijn carrière 43 albums op, waarvan 15 goud en 3 platina. Hij werd ook genomineerd voor 6 Grammy Awards. Mage Day.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegooid aan gestuind, zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Zeg, Jos, ik heb er al misère met mijn dak, jongen.
3: Waarom belde je niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè?
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter god het niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
5: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
6: Dan zit er niks anders op, hè?
5: Wat, hè?
6: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
5: Oh ja? Zeg dat dan maar rapper, hè?
6: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
7: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
8: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
9: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
8: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: De helft van het zorgpersoneel in ons land gaat vaak ziek werken. Komt door een te hoge werkdruk of door het personeelstekort. Dat blijkt uit een bevraging van de christelijke vakbond ACV in de Standaard. Michael van den Broeke.
11: Het zijn personeelstekorten die opgevangen worden door mensen die extra doen. Dat zorgt opnieuw voor bijkomende uitval, waardoor dat de mensen die overblijven opnieuw extra moeten gaan presteren. En zo krijg je eigenlijk een negatieve spiraal. Hè. Mensen voelen zich uitgeput, kunnen onvoldoende herstellen, gaan geregeld werken als ze ziek zijn.
10: 1 op de 3 maakt ook elke week overuren, per maand tot zelfs 40 uur extra. In de Pyreneeën, in het zuiden van Frankrijk, is nu al meer dan 4600 hectare natuur in vlammen opgegaan door de zware natuurbrand. Die woedt daar al sinds vrijdag. Honderden brandweermannen proberen het vuur daar te bestrijden, maar dat gaat erg moeilijk. De brand is ook nog altijd niet onder controle. Zo'n 10.000 inwoners moeten geëvacueerd worden. In Venezuela blijft de dodentol na de zware aardbevingen van zo'n 2 weken geleden oplopen. Volgens de regering hebben die al zeker aan 3.342 mensen het leven gekost. Er vielen ook meer dan 16.700 gewonden. Tienduizenden mensen zijn nog steeds vermist. Waarschijnlijk loopt de dodentol dus nog op. Het is nog niet duidelijk of de Amerikaanse aanvaller Valerian Balogun kan spelen tegen de Rode Duivels. Gisteren bleek dat de FIFA zijn schorsing had teruggedraaid en dat Balogun dus toch zou kunnen spelen. Maar de beroepscommissie van de FIFA wil dat nu extra onderzoeken. Wanneer die uitspraak er zal komen, is niet duidelijk. Chef voetbal bij HLN, Niels Poissonnier.
12: Wat vooral zeer schrijnend is, dat is dat elke avond voor de wedstrijd is er een soort presentatie door FIFA. En in de vorige 4 presentaties stond daar telkens bij een rode kaart of bij 2 gele kaarten, ben je automatisch de volgende wedstrijd geschorst. Nu blijkt dat bij de presentatie voor de wedstrijd tegen Amerika, dat die slide verdwenen is.
10: Opvallend, de Belgische Voetbalbond weet officieel nog van niets. Zij hebben nog geen motivering of scheidsrechtersrapport van de FIFA ontvangen. Gisteren reageerden ze via de media alvast verbijsterd op de beslissing. Nog op het WK is nu ook het tweede gastland uitgeschakeld. Mexico verloor vannacht zijn 8e finale van Engeland met 2-3. Engeland speelde nogthans meer dan een half uur met 10, maar Mexico kon niet profiteren. Eerder werd ook al Canada uitgeschakeld door Marokko. En ook gisteravond schakelde Noorwegen verrassend Brazilië uit. Noorwegen won met 2-1 en speelt in de kwartfinale tegen Engeland. We krijgen een zonnige zomerdag, maxima tot 30 graden. Morgen zon en wolken bij opnieuw 30 graden. Ook de dagen daarna blijft het aangenaam zomerweer. De temperaturen schommelen dan rond de 30 graden.
13: Amai! jij gaat nogal eens op reis?
14: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
13: De Bip for Life? Wat is dat?
14: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
13: Kunt u mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
14: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
15: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer is repareren, zeg. Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
16: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
15: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, want die kwamen elke dag zingend binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
16: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
15: 0485 54 87 85.
13: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
17: Oh, Céline van hier neffen die gaat toch?
13: Hoe doet hij dat? Zeg Céline, hoe doet hij dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
18: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt al uw polissen, legt alles goed uit. Je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
7: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400

Welkom bij deel 2 van Goedemorgen te Antwerpen. Zoals in het begin van de uitzending gezegd, is het vandaag een speciale uitzending. De liedjes die jullie horen zijn nummers die mijn eerste herinnering aan deze artiesten oproepen. We zijn dit uur van start gegaan met Brenda Lee, I'm Sorry. En nu gaan we verder met iemand die eigenlijk thuis door mijn strot is geduwd. Polanka, Diana.

Peggy Lee met een nummer dat deze dagen nog heel goed zou scoren. De volgende artiest was de favoriet van mijn papa. Hier met zijn lievelingslied. En mijn eerste herinnering aan Brooke Benton. Rainy Night in Georgia.

De eerste keer dat ik Gilbert Bécaud hoorde met Mémé, was ik niet echt onder de indruk. Het lied sprak me op dat moment niet aan. Maar toen ik hem voor de eerste keer live zag, was ik verkocht. Voor mij is en blijft hij nummer 1.

0: Trek de Daanschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaats met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond aan Daanske passeren met Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier monofoorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten we nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
7: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
6: Moos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
7: Ja, ik zijn Claire.
6: Amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
8: Zoals in het begin van de uitzending gezegd, is het vandaag een speciale Goedemorgen te Antwerpen. De liedjes die jullie vandaag horen, zijn nummers die mijn eerste herinnering aan deze artiesten oproepen. Ook al is het vandaag deze speciale uitzending, de drie liedjes Dansplezier wil ik niet laten vallen. We gaan van start met de Supremes, The Happening, gevolgd door Sammy Davis Jr., Talk to the Animals, en eindigen met Torf Lee, Modern Millie van Julie Andrews. Alle drie liedjes zijn een eerste kennismaking met deze artiesten.

Het volgende nummer brengt een hoop jeugdherinneringen met zich mee. Het was het lievelingslied van mijn grootmoeder. Zo heb ik Charlie Chaplin leren kennen op een andere manier. Limelight.

Via Radio Minerva heb ik kennis gemaakt met de volgende artiesten en ben ondertussen een echte fan geworden. Wanda Jackson met Let's Have a Party.

De volgende groep staat bekend omwille van hun hoog rockgehalte. Toch is mijn eerste herinnering aan hen soft. The Troggs met Love Is All Around.

We zijn aan het einde van dit programma gekomen. En zo dadelijk ga ik eruit met een liedje van een van de allergrootste. Frank Sinatra met My Way. Een lied waarover Frank toch enige twijfels had. Ik hoop dat jullie hebben genoten van mijn eerste kennismaking met alle artiesten. Hubert en Rosina zijn ondertussen in de studio aangekomen en nemen het zo dadelijk van me over. Wij horen elkaar terug nu woensdag om 12 uur.

0: wij van Meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wilde gaan gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze nog een keer.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 10 uur.

0: De helft van het zorgpersoneel in ons land gaat vaak ziek werken. Komt door een te hoge werkdruk of door het personeelstekort. Dat blijkt uit een bevraging van de Christelijke Vakbond ACV in de Standaard. Michael van den Broeke.
1: Het zijn personeelstekorten die opgevangen worden door mensen die extra doen. Dat zorgt opnieuw voor bijkomende uitval, waardoor dat de mensen die overblijven opnieuw extra moeten gaan presteren. En zo krijg je eigenlijk een negatieve spiraal. Hè. Mensen voelen zich uitgeput, kunnen onvoldoende herstellen, gaan geregeld werken als ze ziek zijn.
0: 1 op de 3 maakt ook elke week overuren, per maand tot zelfs 40 uur extra. In Venezuela blijft de dodentol na de zware aardbevingen van zo'n 2 weken geleden oplopen. Volgens de regering hebben die al zeker aan 3.342 mensen het leven gekost. Er vielen ook meer dan 16.700 gewonden. Tienduizenden mensen zijn ook nog steeds vermist. Waarschijnlijk loopt de dodentol dus nog op. En de Braziliaanse voetballer Neymar stopt waarschijnlijk bij de nationale ploeg. Dat heeft hij gezegd na de 8e finale tegen Noorwegen. Brazilië verloor die WK-wedstrijd met 2-1. Neymar scoorde wel nog de 2-1, maar dat doelpunt kwam dus te laat. Het was zijn 80ste doelpunt voor de nationale ploeg en het was ook zijn 130ste wedstrijd voor Brazilië. Neymar is 34 en was op dit WK ook geen basisspeler meer. Het is zonnig en droog. Deze namiddag stijgt de temperatuur tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer, bij opnieuw 30 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig zomerweer. De temperaturen stijgen tot maximaal 33 graden.
2: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè?
3: De Robert? Wie is dat?
2: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
3: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroken?
2: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè? En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
3: Zwaasdingen?
2: Nee, dat gaan we naar Logeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè?
3: Geef je nummer dan nog eens, schat? Want onk zo zei die het ook nog van alles liegen.
2: Robert de expert. 0-326-93-93.
3: Welk bedrag had hij nog gedacht?
2: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
4: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren,
5: zeg?
4: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
5: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
4: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
5: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
4: 0485-54-87-85.
6: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
7: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
8: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
9: Zeg Kim, wat zijn ik? Mita van der Maat tot de polle cover.
8: Inderdaad, Mita is weer helemaal terug van weg geweest. Je ontdekt haar verhaal en nog veel andere boeiende artikels en activiteiten in de nieuwe editie van ons Combine magazine.
9: Ik kon die direct halen, hè.
8: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
10: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Leven Hengsel doet altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol of van. Of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
0: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, ze. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
1: Dat is allemaal niet ender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaan, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: U gaat eten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Frans is dat, manneke.
2: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Drink Minerva Triple and
3: support the radio. Sommige stemmen verdwijnen uit de spotlights, maar nooit uit ons hart. Daarom brengt Radio Minerva op zondag 12 juli opnieuw een bijzonder eerbetoon aan de Vlaamse artiesten. Van 2 tot 6 nemen Sis van de Bist, Peter Percival en Mr. Canzonissima André Vermeulen je mee op een muzikale reis langs de mooiste herinneringen aan Vlaamse zangers en zangeressen die ooit het publiek wisten te raken, maar vandaag nog zelden te horen zijn. Samen halen we deze vergeten parels opnieuw boven en laten we hun mooiste liedjes weer klinken zoals toen. Hou zondagmiddag 12 juli dus vrij en stem tussen 2 en 6 af op Radio Minerva. Een namiddag vol nostalgie, onvergetelijke melodieën en warme herinneringen. Want ook Vlaamse artiesten verdienen het om nooit vergeten te worden.
4: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
5: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
4: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
5: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
4: Geniet ervan, het zijn de beste.
5: Het Minerva Café, om de plaats op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
6: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaats met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
7: De keuze van Rosina.

En volgende week zijn het er dan weer drie andere van ons Rosinakken. Wij gaan verder met Creedence Clearwater Revival en Bad Moon Rising.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouden aan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dakje.
3: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè?
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter god het niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32.
5: 03-366-37-32. Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Ah, ah, ah, ah. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
5: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: In Hasselt zijn 6 minderjarigen opgepakt die een aanslag wilden plegen op hun school. Dat meldt het parket van Limburg. In een TikTok-groep dreigden de jongeren met onder meer een aanval met chemische stoffen en brandstichting. Je hoort Anna de Graan van het parket.
8: In die TikTok-groep werd ook gerefereerd naar schoolshootings, extremistische groeperingen. Dus dat werd onmiddellijk wel heel ernstig genomen. En op vraag van parket Limburg heeft politie LRA dan onmiddellijk de nodige onderzoeksdaden verricht om die leden, die op dat moment nog anoniem waren, van dat TikTok-account te identificeren.
7: Het is niet duidelijk hoe oud ze zijn. Het onderzoek gaat verder. De Belgische Voetbalbond wil dat de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun gehandhaafd blijft. Dat hebben ze in een uitgebreid standpunt laten weten aan de Wereldvoetbalbond FIFA. Intussen wacht de bond op een officieel antwoord van de FIFA. Die heeft iemand aangesteld om de hele zaak te onderzoeken. En bij de uittocht van Rock Werchter vannacht zijn twee pendelbussen tegen elkaar gebotst. De chauffeur en enkele reizigers raakten lichtgewond. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. Verder verliep de uittocht zonder grote incidenten. Het is zonnig en droog. Deze namiddag stijgt de temperatuur tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer, bij opnieuw 30 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig zomerweer. De temperaturen stijgen tot maximaal 33 graden.
9: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelyn Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070-250-200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
10: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
11: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-45-73. Dat is 03-218-45-73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
12: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Mos, gaat ik het toch. Ik wil mij bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar gewoon Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Drink Minerva Triple and support the radio.
5: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
6: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
7: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
6: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
7: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
6: Geniet ervan, het zijn de beste.
7: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
8: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.

De twee meisjes die in 2025 de VOS, de Voice, gewonnen hebben in Frankrijk, Sarah en Lea, 14 en 15 jaar.

0: En dan kunnen we nog eentje bij doen. Louis-Nees, mijn dorp in de Kempen.
1: Sedert de voorbije 10, 15 jaar is er op onze wereldbol zoveel veranderd en gemoderniseerd dat wij nu toch weer stilaan gaan verlangen naar de gewone dingen en het leven zoals het vroeger was. Vaak denk ik wel eens terug aan mijn geboortedorp Gierle en dan vertel ik over mijn jeugd aan mijn kinderen. Natuurlijk met een beetje heimwee naartoe. Het was zomer toen, de zon stond hoog en de lucht was blauw. En we dachten nog

En we gaan plaats maken voor Frankie en Monique met Supersong. En wij horen elkaar terug volgende week maandag. De groetjes van Rosina en van mij.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meningvo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
2: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn 2 zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter goden niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
4: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt aan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. Een zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze door hoe ik.
0: alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
5: Radio Minerva, van het Antwerpen.
7: In Hasselt zijn 6 minderjarigen opgepakt die een aanslag wilden plegen op hun school. Dat meldt het parket van Limburg. In een TikTok-groep dreigden de jongeren onder meer met een aanval met chemische stoffen en brandstichting. Je hoort Anna de Graan van het parket.
8: In die TikTok-groep werd ook gerefereerd naar schoolshootings, extremistische groeperingen. Dus dat werd onmiddellijk wel heel ernstig genomen. En op vraag van parket Limburg heeft politie LRA dan onmiddellijk de nodige onderzoeksdaden verricht om die leden, die op dat moment nog anoniem waren, van dat TikTok-account te identificeren.
7: Het is niet duidelijk hoe oud ze zijn. Het onderzoek gaat verder. Het Arbeidsauditoraat van Antwerpen opent een onderzoek naar topchef Seppe Nobels. Die kwam afgelopen weekend in opspraak na getuigenissen van ex-medewerkers. Onder meer omdat hij vluchtelingen en asielzoekers zou inzetten als goedkope werkkrachten en hij hen inzette voor privéprojecten. Het Arbeidsauditoraat wil kijken of Nobels alle regels heeft gevolgd. Nobels ontkent alle beschuldigingen. De Belgische Voetbalbond wil dat de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun gehandhaafd blijft. Dat hebben ze in een uitgebreid standpunt laten weten aan de Wereldvoetbalbond FIFA. Intussen wacht de bond op een officieel antwoord van de FIFA. Die heeft iemand aangesteld om de hele zaak te onderzoeken. Sport. Over zo'n 20 minuten begint de 3e rit in de Ronde van Frankrijk. Een bergetappe van net geen 196 kilometer, met onderweg 4 beklimmingen. Na 2 dagen koersen in Spanje komt de Tour nu ook eindelijk aan in Frankrijk. Al houden ze daar ook rekening met de bosbranden. Wielerjournalist Stijn Vlaming.
9: De etappe zal vanaf de Franse grens zonder publiek zijn. Dus ook niet de publiciteitscaravaan. Is nog niet heel vaak gebeurd in covid-periode wel. Maar daarbuiten is dit echt wel heel uitzonderlijk. Het heeft er natuurlijk alles mee te maken dat de focus van de hulpdiensten, van de brandweer, van de politie ligt bij die bosbranden.
7: Het wordt waarschijnlijk een etappe voor de vluchters. De aankomst is voorzien rond 5:30. En in Werchter is de uittocht bezig na Rockwerchter. Op de festivalcamping is het inpakken en tenten afbreken. En voor sommigen is dat met kleine oogjes.
10: Goedemorgen. Ik denk dat deze wel echt het ergste bij familie gaat zijn. Als ik dat zo zie, wil ik dat gewoon allemaal hier laten. Maar dat mag niet. Ik moet dat allemaal gaan inpakken.
11: En dit is het enige wat gaat gebeuren voor de rest van de dag. Ga ik gewoon slapen. Dus goed begin van de vakantie.
12: Ik heb lezen als een pils ben. Maar ja, het zal goed komen. Het was het waard.
7: In totaal lokte de 51ste editie zo'n 156.000 bezoekers uit 84 landen. Deze namiddag droog en zonnig bij zo'n 30 graden. Morgen hetzelfde weer, maximaal tot 28 graden dan. Ook de dagen daarna blijft het zonnig zomerweer. De temperaturen stijgen tot net iets meer dan 30 graden.
13: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
14: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
13: De Bip for Life? Wat is dat?
14: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
13: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
14: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03-230-59-39. Dat is 03-230-59-39.
15: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaverij thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
16: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boksprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
17: Schatke, wanneer ga je dat licht in de badkamer eens repareren?
18: Ja,
17: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
18: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
17: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
18: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
17: 0485-54-87-85. Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
19: Oh, Céline van hier neffen die gaat toch?
17: Hoe doet hij dat? Zeg Céline, hoe doet hij dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
20: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt alle polissen, legt alles goed uit. Je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
21: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0473-89-20-85. Ik herhaal 0473-89-20-85.
22: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
23: Merci Immobiep.
24: Aha. Minerva.
25: Welkom bij Radio Minerva.
26: Maandagmiddag Supersong met Frankie van 12 tot 2.

Een zeer goede middag, beste luisteraars. U bent afgestemd op Radio Minerva, op FM 98, of via DAB+, of via de livestreaming. We zijn overal, over heel de wereld, te beluisteren tegenwoordig. Ongelooflijk, de techniek. Jawel. Supersong met Frankie en Monique live van op het Sint-Tanneke. Eerst en vooral ga ik Hubert bedanken voor tussen 10 en 12 Muziekacademie en Rosina die de telefoon heeft bediend. Ben je lid en wil je graag eens lachen? Dat kan. Ik heb nog een paar vrije kaarten liggen voor vrijdag. De première in de Elkelijk voor het stuk Mijn gebeur, die neigt het zuur van het Echt Antwerps Theater. Dus als je graag wilt lachen, belt naar de 03-219-1727. Zit je aan tafel? Ga je aan tafel? Smakelijk eten. Dit is Supersong met de echte Minerva Sound. En we beginnen de strangers. Ze zeggen, het is vakantie. Ik heb er een uur over gedaan voor van Oboken naar hier te geraken. De Kennedy-tunnel zat weer op pot dicht. Maar we zijn er geraakt. De strangers, het is vakantie.

Het klinkt nog zo fris in de oren dat je denkt, ja, dat is eentje van 20 jaar geleden. Maar nee, nee, dit is al eentje van 1969. Malcolm Roberts met Love Is All. En nu gaan we even naar 1992 met Engelbert Humperdinck en Falling In Love Again.

Olenka met Puppy Love uit 1960. En Donny Osmond had daar een geweldige hit ook mee in 1972 met Puppy Love. En in 1973 kwam Donny Osmond uit met Young Love. Hier is hij, Donny Osmond.

0: direct uw downschoenen aan. Want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaag met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom de van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plaas op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03 219 32 68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Sommige stemmen verdwijnen uit de spotlights, maar nooit uit ons hart. Daarom brengt Radio Minerva op zondag 12 juli opnieuw een bijzonder eerbetoon aan de Vlaamse artiesten. Van 2 tot 6 nemen Sis van de Bist, Peter Percival en Mr. Canzonissima André Vermeulen je mee op een muzikale reis langs de mooiste herinneringen aan Vlaamse zangers en zangeressen die ooit het publiek wisten te raken, maar vandaag nog zelden te horen zijn. Samen halen we deze vergeten parels opnieuw boven en laten we hun mooiste liedjes weer klinken zoals toen. Hou zondagmiddag 12 juli dus vrij en stem tussen 2 en 6 af op Radio Minerva. Een namiddag vol nostalgie, onvergetelijke melodieën en warme herinneringen. Want ook Vlaamse artiesten verdienen het om nooit vergeten te worden.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier monofoortpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pack en spaart de codes. Waar vindt Minerva Café? Waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: De Van Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
7: Oh ja? Of vol avant, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
6: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
7: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker? Just gelijk als schaar, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03 219 32 68, of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
6: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
7: Verongs is dat, manneke.

Ik dacht altijd dat liefde rood was, maar love is blue. Via het orkest Cara Valley. En nu Chris Roberts met Ich bin verliebt in die Liebe.

I Can't Help Falling in Love, Elvis Presley, 1961. En nu dat ik mijn lijst aan het bezien ben, ik weet niet, heb ik een zonneslag gehad of zoiets, want het zijn allemaal liedjes over liefde. Love, love, love, love. Ik had een beter gehouden voor 14 februari misschien. Maar nee, we gaan voort. Hier zijn de Hilltoppers met PS I Love You. Yeah.

Toen Nat King Cole van Liefde zong, onze eigenste Will Turen. We zijn in 1983. En nu gaan we terug naar 1968 met Vicky Carr en All My Love.

Gunter Neus met Hallelujah, I Love Her So. En we gaan nog één vocale spelen en dan gaan we er even uit voor wat reclame in het nieuws van 1 uur. Tot na tijd zijn. Tot zo. En dat zijn A Lover's Concerto, The Toys.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugdeus hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rugjes gegooid aan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
2: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
4: De Europese Voetbalconfederatie UEFA reageert woedend op de zaak rond de Amerikaanse aanvaller Balogun. Volgens de UEFA heeft de FIFA een rode lijn overschreden. Dat zegt het in een statement. De UEFA spreekt over een onbegrijpelijke en onverdedigbare beslissing. Ook onze buitenlandminister Maxime Prévot roept de FIFA op om de beslissing terug te draaien en Balogun opnieuw te schorsen. Voormalig FIFA-baas Sepp Blatter noemt de situatie dan weer verontrustend. De FIFA besliste eerder om een schorsing van Balogun terug te draaien, waardoor Balogun vannacht tegen de Rode Duivels kan spelen. Het Arbeidsauditorraad van Antwerpen opent een onderzoek naar topchef Seppe Nobels. Die kwam afgelopen weekend in opspraak na getuigenissen van ex-medewerkers. Onder meer omdat hij vluchtelingen en asielzoekers zou inzetten als goedkope werkkrachten en hij hen inzette voor privéprojecten. Het arbeidsauditoraat wil kijken of Nobels alle regels heeft gevolgd. Nobels ontkent zelf alle beschuldigingen. Vlaams minister van Energie Melissa de Pratere wil dat meer mensen een warmtepomp installeren. Zo kan je je huis verwarmen en afkoelen. En het verbetert ook de EPC-score van je woning. In totaal bevat het plan zo'n 25 punten. Je hoort de prateren.
5: Je hebt relatief goedkope warmtepompen. De lucht-lucht warmtepomp, de airco, zoals veel mensen hem installeren. Maar je hebt ook heel dure types. We zorgen ervoor dat daar een premie voor voorhanden is voor iedereen, eender welk inkomen je hebt. Maar dat zal voor veel mensen nog altijd niet volstaan, want het is toch wel een grote investering. En daarom voorzien we ook leningen, renteloze leningen of leningen met een serieuze rentekorting om dan toch die investering te kunnen doen.
4: Verder kunnen mensen ook hulp krijgen bij het vinden van een installateur. Of in hun keuze voor het juiste type warmtepomp. Sport. Zo net zijn de renners begonnen aan de derde rit in de Ronde van Frankrijk. Een bergetappe van net geen 196 kilometer. Met onderweg ook 4 beklimmingen en mogelijke temperaturen tot 40 graden onderweg. Je hoort Remco Evenepoel.
6: Het is sowieso pittig de hitte, maar ik denk als je op de fiets bent, heb je ook iets meer wind. Dus voel je het misschien iets minder dan dat je stilstaat in de vlakke zon. Maar ik denk dat bijna iedereen er zo goed mogelijk op voorbereid is. En vandaag zal het een lange etappe worden. Bijna 200 kilometer, veel hoogtemeters, constant licht oplopend. Dus het zal geen snelle etappe worden zoals gisteren, denk ik. En voor de rest afwachten wat de start zegt. En dan de finale een beetje aanpassen aan de hand van of er een vluchtweg blijft of niet.
4: Het wordt waarschijnlijk een etappe voor de vluchters. De aankomst is voorzien rond 5:30. En in Werchter is de uittocht bezig na Rockwerchter. Op de festivalcamping is het inpakken en tenten afbreken. En voor sommigen is dat met kleine oogjes.
7: Goedemorgen. Ik denk dat deze wel echt de eerste dag van mijn leven gaat zijn. Als ik dat zo zie, wil ik gewoon allemaal hier laten. Maar dat mag niet. Ik moet dat allemaal gaan inpakken.
8: En dit is het enige wat gaat gebeuren voor de rest van de dag. Ga ik gewoon slapen. Dus goed begin van de vakantie.
9: Ik heb lezen als het pils ben. Maar ja, het zal goedkoop. Het was het waard.
4: In totaal lokte de 51ste editie zo'n 156.000 bezoekers uit 84 landen. Deze namiddag droog en zonnig bij zo'n 30 graden. Morgen hetzelfde weer, maximaal tot 28 graden dan. Ook de dagen daarna blijft het zonnig zomerweer. De temperaturen stijgen tot net iets meer dan 30 graden.
10: Zeg, Josfien, zijn dat aknieën die zo kroken en piepen?
11: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
10: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
11: Wie is dat? Ook een kinesist?
10: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
12: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
13: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelyn Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070-250-200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
14: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
15: Zeg Kim, wat zie ik? Mita van der Maat tot de polle cover.
14: Inderdaad, Mita is weer helemaal terug van weg geweest. Je ontdekt haar verhaal en nog veel andere boeiende artikels en activiteiten in de nieuwe editie van ons Combine magazine.
15: Ik kom die direct halen, hè.
14: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
16: Aha, aha, aha. Minerva.
17: Welkom terug. Dit is deel 2 van Supersong. Zet je volume hoger, laat je zorgen even los en laat je meevoeren door de magie van Radio Minerva.

Bert Kempfert met Love. Welkom terug in het tweede gedeelte van Super Song met Frankie en Monique, live van op het Sint-Anneke. En je weet, het eerste deel start ik altijd met The Strangers maandags en het tweede deel met Tony Servi. En voor een beetje in dezelfde sfeer te blijven, als vriendschap liefde wordt. Goedemiddag.

Shirley Bassey met Love Story. Ja, beste luisteraars, niet meer bellen voor die kaarten voor het Echt Antwerps Theater nu vrijdag, want ze zijn de deur uit. Dus voor de mensen die geluk hadden, veel kijkplezier en hopelijk goed kunnen lachen natuurlijk. Jawel. Er zijn een paar leden van ons jarig, die gaan we eerst begroeten met hun verjaardag. Johan uit Beverwaas, Monique uit Mortsel, Luc uit Vilvoorde, Gilberte uit Zwijndrecht, Gilbert uit Berendrecht, Astrid uit Antwerpen, Ferdinand uit Bergen, Gerda uit Weinigem, Sandra uit Wilrijk, Guy van Antwerpen, uit Antwerpen, Bega uit Mechelen, Helma uit Deurne, Etienne Vliessegem, Jozef Herentals, Bruno uit Hoboken, Staf uit Herentals, Jeanne uit Deurne, Justine uit Schilde en Maria uit Ekeren. Een gelukkig verjaardag vanwege mij, Frankie en Van Monique. En nu gaan we iets te zwaarder toer op. 1950, Maria Lanza met Be My Love.

Love is a Many Splendor Thing. Dit was Jerry Vale, eentje uit 1964. En nu mijn favoriet, André Hazes. Ik hou van jou.

Theoretical Love, onze eigenste Yannick Bouffy. Een paar weken geleden was hij hier nog te gast bij Wilfried op de zaterdag. En Yannick Bouffy is nog altijd de sympathieke jongeman van toen. Hij is nog altijd sympathiek gebleven, jawel. The Four Aces met A Woman in Love.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Drink Minerva Triple and support the radio.
5: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
6: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
7: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
6: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
7: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
6: Geniet ervan, het zijn de beste.
7: Het Minerva Café, om de plaas, oept Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
8: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaag met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom de van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.

Late liefde, Nicole en Hugo. Mijn twee uurtjes zitten erop. Het was een speciale uitzending. Allemaal liedjes over love en liefde. Jawel. Bedankt voor het luisteren. Je hebt de groetjes van mij, Frankie, en van Monique. En met plezier geef ik de microfoon door aan Omer Braam en de telefoon aan Christian voor twee geweldige uurtjes de jukebox. En we gaan eruit met Somebody to Love, Bobby Darin. Mij hoor je terug volgende week maandag. Groetjes, geniet van jullie week. En opgepast, eind van de week is het terug over de 30 graden. Verfris jullie goed. Dag.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor mening voor naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra om de zomer uit te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze nog een keer.
2: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
3: Dan zit er niks anders op, hè?
2: Wat, hè?
3: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
2: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
3: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
4: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 2:00. Goedemiddag.
5: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: De Europese Voetbalconfederatie UEFA reageert woedend op de zaak rond de Amerikaanse voetballer Balogun. Volgens de UEFA is er een rode lijn overschreden. Het spreekt dan ook over een onbegrijpelijke en onverdedigbare beslissing. Sportjournalist Jarno Berto.
8: Die springen gewoon mee op de morele kar op dit moment, maar het is een beetje de dood van het voetbal. Hè. Als ik even uit mijn rol mag vallen en even supporter van de Rode Duivels mag zijn, ik vrees niet Balogun vannacht. Hè. Ik vrees vooral een precedent dat de deur wagenwijd wordt opengezet voor het in twijfel trekken en het gaan overrulen van objectieve beslissingen.
7: Ook onze buitenlandminister Maxime Prévot roept de FIFA op om de beslissing terug te draaien en Balogun opnieuw te schorsen. Vlaams minister van Energie Melissa de Prater wil dat meer mensen een warmtepomp installeren. Zo kan je je huis verwarmen en afkoelen. En het verbetert ook de EPC-score van je woning. In totaal bevat het plan zo'n 25 punten. Je hoort de Prater.
9: Je hebt relatief goedkope warmtepompen. De lucht-lucht warmtepomp, de airco, zoals veel mensen hem installeren. Maar je hebt ook heel dure types. We zorgen ervoor dat daar een premie voor voorhanden is voor iedereen, eender welk inkomen je hebt. Maar dat zal voor veel mensen nog altijd niet volstaan, want het is toch wel een grote investering. En daarom voorzien we ook leningen, renteloze leningen of leningen met een serieuze rentekorting om dan toch die investering te kunnen doen.
7: Verder kunnen mensen ook hulp krijgen bij het vinden van een installateur of in hun keuze voor het juiste type warmtepomp. En de Canadese zwemster Summer McIntosh heeft opnieuw een wereldrecord verbroken. Deze keer op de 200 meter vlinderslag. Op de nationale kampioenschappen in Montreal zwom ze naar een tijd van 2 minuten, 1 seconde en 65 honderdste. Dat is 16 honderdste beter dan het vorige record. Dat dateerde al van 2009. McIntosh is nog maar 19 jaar. Het is al haar 4e wereldrecord. Deze namiddag droog en zonnig bij zo'n 30 graden. Morgen hetzelfde weer, maximaal tot 28 graden dan. Ook de dagen daarna blijft het zonnig zomerweer. De temperaturen stijgen tot net iets meer dan 30 graden.
10: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
11: En deze medaillonneke, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplut.
12: Allema?
11: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is mijn vinger. Dat past niet meer, hè? En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
12: En omdat het goud zo hoog staat, hè? komt dat opgeteld op 1600 euro.
11: Wat zei het hem? 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar roepen in een engel. Wil je ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
13: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboek. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer Thijssen. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
14: Aha, aha, aha. Minerva.

Shirley Bassey, Send in the Clowns. En van de Oostenrijkse tenor Peter Alexander krijgen we nu Plim Plim Plum Plum.

Hou je van mij? En deze vraag kwam van Tony Servi. We gaan verder met Mr. Akkerbillik. I'm confessing that I love you.

0: Sommige stemmen verdwijnen uit de spotlights, maar nooit uit ons hart. Daarom brengt Radio Minerva op zondag 12 juli opnieuw een bijzonder eerbetoon aan de Vlaamse artiesten. Van 2 tot 6 nemen Sis van de Bist, Peter Percival en Mr. Canzonissima André Vermeulen je mee op een muzikale reis langs de mooiste herinneringen aan Vlaamse zangers en zangeressen die ooit het publiek wisten te raken, maar vandaag nog zelden te horen zijn. Samen halen we deze vergeten parels opnieuw boven en laten we hun mooiste liedjes weer klinken zoals toen. Hou zondagmiddag 12 juli dus vrij en stem tussen 2 en 6 af op Radio Minerva. Een namiddag vol nostalgie, onvergetelijke melodieën en warme herinneringen. Want ook Vlaamse artiesten verdienen het om nooit vergeten te worden.
1: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva feesttent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
2: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, on de plage, oept Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een volkpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 volkpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw veerpak en spaart de codes. Waar vindt Minerva Café? Waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: De Van Hengst wilt altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
7: Oh ja? Of au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
6: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, zeg. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
7: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker? Juist gelijk als gaar, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be?
6: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
7: Verongs is dat, manneke.

Unchained Luck. Het werd ons gebracht door Helmut Lotti. Op de melodie van het nummer De Allereerste Keer. Dat we nog kennen van Rita De Neve. Della Ruiz en Every Day.

0: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
1: En wij begroeten een nieuw erelid. En dat is de heer Werner Smet uit Melzele. Wij bedanken hem voor de steun aan Radio Minerva. En speciaal voor Werner hebben we Vic de Moon met Uptight.

Vic Damone met een prachtige vertolking van het nummer Eptide. En dat was speciaal voor ons nieuw erelid, de heer Werner Smet uit Melzelen. Met nogmaals de dank van Radio Minerva. We gaan verder met de Nederlandse saxofonist Piet Noordijk. En hij brengt Dance in the Old Fashioned Way.

0: Oh, come on, Bobby, smile, it's your birthday.
1: Put on a happy face. En dat kregen we van Tony Bennett. En dan is er Vanessa Shinitor en onze Jo Valli met een dom compliment.

Elvis Presley en hij bracht Treat Me Nice. En het laatste vocale nummer in dit eerste deel van het programma The Music Box, dat krijgen we van Tom Jones en die heeft een vraag voor Laura. Na de berichten rond de tijd zijn van 15 uur zijn wij er weer. Tot zo dadelijk.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd wanneer Peters mij begon in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind, zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Peters mij wel in Schoten, kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Peters mij wel, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
1: Oh ja, Peters meubelen in Schoten.
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dakje.
3: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die en heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè?
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter god er niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
5: 03-366-37-32.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
5: Het is nu
6: 3
5: uur. Goedemiddag.
6: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: Er dreigt een nieuwe staking op Brussels Airport in Zaventem. De christelijke vakbond ACV heeft een stakingsaanzegging ingediend bij een bedrijf dat onder meer de vliegtuigen schoonmaakt. Aanleiding is het ontslag van een vrouw, net omdat ze bij de vakbond ging. Jolinde de Vieuw van het ACV.
8: Het is duidelijk dat er niet echt andere redenen waren voor haar ontslag. En dat is voor ons een grensoverschrijden. Hè. Dat is eigenlijk verhinderen dat de werknemers zich organiseren. Dat is de belangrijkste aanleiding, maar er is uiteraard over een aantal andere zaken ook ontevredenheid. Onder andere met betrekking tot de hitte en de maatregelen die de werkgever neemt, de infrastructuur die niet in orde is.
7: Het is nog niet duidelijk wanneer er gestaakt zou worden en hoe groot de hinder voor de passagiers dan zou zijn. In Hoogstraten in de Antwerpse Kempen is een vrouw van 86 omgekomen bij een woningbrand. Ze woonde daar alleen. Het was een thuisverpleegster die haar vond. Volgens de brandweer ontstond de brand wellicht in de slaapkamer. Het parket onderzoekt nog hoe dat kon gebeuren. Er is een 15e verdachte aangeklaagd voor de dodelijke brand tijdens nieuwjaarsnacht in een skibar in Crans-Montana in Zwitserland. Het gaat om een plaatselijke politicus die ook een tijdje voorzitter was van de brandweercommissie. Hij wordt onder meer aangeklaagd voor dood door schuld. Bij de brand kwamen 41 mensen om, meer dan 100 anderen raakten gewond. En dan nog leuk babynieuws, want Hanne van K3 verwacht een tweede kindje. Dat maakte ze zelf bekend op Instagram. Studio 100 moet dus opnieuw vervanging zoeken, want op dit moment is ook Marten in verwachting. Ex-K3'tje Klaasje Meijer vervangt haar. Wie Hanne zal vervangen, weten we nog niet. De rest van de dag zonnig en warm tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer, ook woensdag. En daarna blijft het zonnig en wordt het nog wat warmer.
9: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
10: Oh, Céline van hier neffen, die gaat toch?
9: Hoe doet hij dat? Zeg, Céline, hoe doet hij dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
11: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt alle polissen, legt alles goed uit, je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
12: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
13: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
14: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218 45 73. Dat is 03-218 45 73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
15: Aha, aha, aha. Minerva.

My Love, Forgive Me, in de versie van Robert Goulet. En dat werd het eerste nummer in deel 2 van het programma The Music Box bij uw Radio Minerva. En dit in een samenstelling en presentatie van Omer Braam. Met Christian aan de telefoon op het nummer 03-219-17-27. Het volgende nummer is er eentje uit de jaren 40, gebracht door Bing Crosby en The Andrews Sisters. En dat wordt Don't Fence Me In.

Jij bent mijn zomerzon. En dat kregen we van de Nederlandse zanger Jannes. En dan zegt Mireille Mathieu: bravo, tu as gagné.

het hap. En dan zaten we even in de jaren 50 met Danny en de Juniors. Tijd voor een instrumentaaltje en dat krijgen we van het orkest Hugo Strasser. You're the cream in my coffee.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Mos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn klaar.
0: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva triple glas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaar de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Drink Minerva triple and support the radio.
5: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
6: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
7: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
6: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
7: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
6: Geniet ervan, het zijn de beste.
7: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
8: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.

Don Cornell, play some music for broken hearts. En een Nederlandstalig nummer uit de oude doos, dat wordt ons gebracht door Claire en Enk van Montfoort. En zij brengen Koren, Bloemen, Blauw

Het orkest van Elmut Zacharias. En zij brachten ons onder de lindenboom. En we krijgen actie van Frankie Lane. Want hij brengt de gunfight at Hockey Corral.

The World is Waiting for the Sunrise. En dat werd ons gebracht door Les Paul en Mary Ford. En dan is er Dean Martin. Who was that lady?

Marie, gebracht door de Four Tunes. En we besluiten vocaal Sweet and Gentle onder de leiding van de Amerikaanse zanger Alan Dale. Blijf luisteren naar uw Radio Minerva, want Martin en Agnes zijn aanwezig voor de volgende twee uurtjes. En wij zijn er weer volgende week maandag. Bye bye.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor mening voor naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaas voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
2: Dan zit er niks aan de soep, hè?
1: Wat?
2: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
1: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
2: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
3: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
4: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: Er dreigt een nieuwe staking op Brussels Airport in Zaventem bij een bedrijf dat onder meer de vliegtuigen schoonmaakt. De christelijke vakbond ACV diende een stakingsaanzegging in uit protest tegen het ontslag van een vrouw die net bij de vakbond ging. Jolinde de Vieuw van het ACV.
7: Het is duidelijk dat er niet echt andere redenen waren voor haar ontslag. En dat is voor ons een grensoverschrijden. Hè. Dat is eigenlijk verhinderen dat de werknemers zich organiseren. Dat is de belangrijkste aanleiding. Maar er is uiteraard over een aantal andere zaken ook ontevredenheid. Onder andere met betrekking tot de hitte en de maatregelen die de werkgever neemt. De infrastructuur die niet in orde is.
6: Het is nog niet duidelijk wanneer er gestaakt zou worden en hoe groot de hinder voor de passagiers dan zou zijn. In het centrum van Leuven is een man van 49 neergestoken nadat hij afgelopen nacht ruzie kreeg met een andere man. Die haalde plots een mes boven. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. De dader is nog niet opgepakt. Politie en parket onderzoeken de zaak nog. In het zuiden van Libanon zijn zeker 4 mensen omgekomen bij een Israëlische aanval. Dat meldt het Libanese staatspersagentschap. Volgens hen gaat het om burgers. De 4 zaten samen in een auto toen ze geraakt werden door een drone. Het Israëlische leger blijft aanvallen uitvoeren op de pro-Iraanse beweging Hezbollah, ondanks een wapenstilstand. En Elise Mertens staat in de kwartfinales op Wimbledon. Ze klopte de Tsjechische Marie Boskova in 2 sets, 2 keer 6-4. Boskova staat iets hoger op de wereldranglijst. Het is de eerste keer dat Elise Mertens zo ver geraakt in het enkelspel op Wimbledon. De rest van de dag is het zonnig en warm tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer, ook woensdag. En daarna blijft het zonnig en wordt het nog wat warmer.
8: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
9: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
8: De Bip for Life? Wat is dat?
9: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
8: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
9: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
10: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
11: Zeg Kim, wat zijn ik? Mita van der Maat tot de polle cover.
10: Inderdaad, Mita is weer helemaal terug van weg geweest. Je ontdekt haar verhaal en nog veel andere boeiende artikels en activiteiten in de nieuwe editie van ons Combine magazine.
11: Ik kon die direct halen, hè.
10: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
12: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelien Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070 250 200.
13: Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee, jubilee.
14: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons maar nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
15: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
14: En wat kost die schatting?
15: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Adam?
16: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nooboek. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaverij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
17: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
18: zeg?
17: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
18: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
17: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingend binnen, zei Janine.
19: Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
18: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
19: 0485 54 87 85.
20: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
21: Merci, Immobiep.
22: Aha, aha, aha. Minerva.

Een hele goede namiddag gewenst, beste luisteraars van onze Radio Minerva. Hartelijk dank om jullie moed om toch lekker warm te zitten en te luisteren naar Minerva. Waarvoor daar dikke proficiat. En ja, ik bedank ook mijn collega Omer en Christian, want zij hebben ook weer 2 uurtjes mooi muziek voor jullie gebracht. En goed nieuws, ons Agnieszke is terug. U kunt daar bellen op 03-219-1727. En het programma Ice Society is in een presentatie en een samenstelling, zoals steeds, van Martijn de Rijer.

Singing the Blues, daar kwam Guy Mitchell. En Cookie Cookie uit 1959 door Edward Burns en Connie Stevens, dat was gebaseerd op het personage uit de detective-serie 7.

Waarschijnlijk omdat de temperatuur 's nachts veel zaliger is dan overdag, vroeg Rita de Neef: dans de hele nacht met mij.

0: Hij zal het nu zeker wel weten. Te horen door Delarice, Don't You Know. Daarvoor gingen we nog eens terug in de tijd van de hula hoop. De hula hoop song met een jonge Theresa Brewer.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: En daarvoor gaan we naar Aartselaar voor een nieuw steunend lied, de heer Beugenier Jean. Hij vroeg de platters en Only You.

De Platters en Only You, voor ons nieuwsteunend lid uit Aartselaar, de heer Beugenier Jean. Hartelijk dank voor uw welkom geschenk. En ja, wij zijn altijd blij als we een nieuw lid hebben. En wij begroeten die ook altijd met heel veel enthousiasme. En bedanken u in naam van het ganse Radio Minerva team. En blijven luisteren natuurlijk. Let me tell you a story about a bold

0: Een heel verhaal was het van Brooke Binton met The Bull Whistles Song, gevolgd door onze grootmeneer Nat King Cole en Ramblin' Rose.
1: De Van Hunks wil altijd bakkering, maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of vol of van, of tournedos, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
1: Voilà, nou hoor ik ook spreken, zeg. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
2: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaar, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
2: Verongs is dat, manneke.
3: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs vier voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw vierpak en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Drink Minerva Triple and support the radio.
5: Sommige stemmen verdwijnen uit de spotlights, maar nooit uit ons hart. Daarom brengt Radio Minerva op zondag 12 juli opnieuw een bijzonder eerbetoon aan de Vlaamse artiesten. Van 2 tot 6 nemen Sis van de Bist, Peter Percival en Mr. Canzonissima André Vermeulen je mee op een muzikale reis langs de mooiste herinneringen aan Vlaamse zangers en zangeressen die ooit het publiek wisten te raken, maar vandaag nog zelden te horen zijn. Samen halen we deze vergeten parels opnieuw boven en laten we hun mooiste liedjes weer klinken zoals toen. Hou zondagmiddag 12 juli dus vrij en stem tussen 2 en 6 af op Radio Minerva. Een namiddag vol nostalgie, onvergetelijke melodieën en warme herinneringen. Want ook Vlaamse artiesten verdienen het om nooit vergeten te worden.
6: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
7: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
6: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
7: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
6: Geniet ervan, het zijn de beste.
7: Het Minerva Café, on de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
8: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaag met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom de van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
0: En ondertussen is de lijn weer terug vrij. Wilt u iets vragen of zeggen aan ons Anjes? U belt 03 219 17 27.

0: Lady, Lady, Lady, gezongen door Pierre Roscalas, geboren in El Amria in Algerië.
1: Naast FM en streaming, nu ook op DAB+. Radio Minerva is helemaal mee.

Op dit nummer, gebracht door het orkest van Nelson Riddle, kon je heel zachtjes slowen. I love, oh, you love me.

Dit was nu eens onze Salvatore Adamo in het Duits met Es geht eine Trane auf Reisen. Daarvoor de lievering van Jan van Dam, Connie Francis, met Second and Love.

Long Lonely Nights was het laatste vocale nummer in het eerste gedeelte van Ice Society en het werd gezongen door Bobby Vinton. We gaan er even tussenuit instrumentaal, we gaan luisteren naar het nieuws en dan zijn we er terug voor het tweede gedeelte van Ice Society.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd wanneer Peters mij begon in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind, zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Peters mij wel niet goed, hè? Kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah, wel, Peters mij wel, hè? Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
1: Oh ja, Peters meubelen in Schoten.
2: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het Vuurhout me sloeven. De cachou plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra om de zulmerij te slaan in Wilrik. Neefzalen, nestels of ze is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze riemen en ze door hoek.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
4: Het is nu 5:00. Goedemiddag.
3: Radio Minerva, van het Antwerpen.
5: Amerikaans president Trump heeft FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Bellingham. Dat heeft hij daarnet zelf toegegeven op een persconferentie.
6: When they take your best player or just about, they have some great players, and they say you can't play. That's very unfair. You know, it's one thing to penalize somebody for the game. But how do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair. You can't do that. So, yes, I asked for a review by FIFA.
5: Bellingham kreeg rood in de vorige WK-wedstrijd tegen Bosnië en was daardoor automatisch geschorst tegen onze Rode Duivels komende nacht. Maar de FIFA schrapte die schorsing gisteren plots tot onbegrip van de hele voetbalwereld. Sportjournalist Jarno Berto.
7: Het is een beetje de dood van het voetbal. Hè. Het is de spelregels veranderen terwijl het spelletje nog aan de gang is. Ik vrees niet Bellingham vannacht. Hè. Ik vrees vooral een precedent dat de deur wagenwijd wordt opengezet voor het in twijfel trekken en het gaan overrulen van objectieve beslissingen van scheidsrechters.
5: De FIFA liet de Belgische Voetbalbond ook al weten dat het een beroep tegen die beslissing sowieso onontvankelijk zal verklaren. De KBVB zegt dat het om uitleg vroeg, maar die nog altijd niet kreeg. En die uitleg is wel nodig om geldig een beroep te kunnen aantekenen. Bellingham speelt komende nacht dus wellicht gewoon mee tegen de Duivels voor een plek in de kwartfinales op het WK. Er dreigt een nieuwe staking op Brussels Airport in Zaventem bij een bedrijf dat onder meer de vliegtuigen schoonmaakt. De christelijke vakbond ACV diende een stakingsaanzegging in uit protest tegen het ontslag van een vrouw die net bij de vakbond ging. Jolinde de Vieux van het ACV.
8: Het is duidelijk dat er niet echt andere redenen waren voor haar ontslag. En dat is voor ons een grensoverschrijden. Hè. Dat is eigenlijk verhinderen dat de werknemers zich organiseren. Dat is de belangrijkste aanleiding. Maar er is uiteraard over een aantal andere zaken ook ontevredenheid. Onder andere met betrekking tot de hitte en de maatregelen die de werkgever neemt. De infrastructuur die niet in orde is.
5: Het is nog niet duidelijk wanneer er gestaakt zou worden en hoe groot de hinder voor de passagiers dan zou zijn. De Europese Unie stuurt blusvliegtuigen naar Frankrijk en Portugal om te helpen om de zware bosbranden geblust te krijgen. Beide landen hadden daar zelf om gevraagd. Het gaat in totaal om 7 blusvliegtuigen, 4 voor Frankrijk en 3 voor Portugal. Intussen is in Frankrijk een man opgepakt omdat hij mogelijk 9 branden heeft aangestoken. En Elise Mertens staat voor het eerst in haar carrière in de kwartfinales op Wimbledon. Ze versloeg de Tsjechische Marie Boskova in 2 sets, 2 keer 6-4. Boskova staat iets hoger op de wereldranglijst. Het is eindelijk gelukt, zegt Mertens.
9: I've been to the fourth round for like 4 times already and I've never played the quarterfinal. So I was like, I have to be over 30 years old to play a quarterfinal here. So, you know, it was a real nerve-wracking match. I'm taking it all in. I try to enjoy a little bit as well. Just very happy to be in the quarterfinals.
5: In het dubbelspel is Mertens wel uitgeschakeld. Dat toernooi won ze vorig jaar nog in Londen. Vanavond en vannacht koelt het maar traag af tot minima rond 17 graden. Morgen opnieuw zonnig bij een graad of 30. Ook woensdag en de dagen erna veel zon en nog wat warmer. Woensdag 31 graden, vanaf donderdag tot 33 graden.
10: Zeg Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
11: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
10: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
11: Wie is dat? Ook een kinesist?
10: Nee, Oraliften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
12: Je kan Oraliften bereiken op 03-218-4573. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
13: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
14: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
15: Zeg Kim, wat zie ik? Mita van der Maat tot de polle cover.
14: Inderdaad, Mita is weer helemaal terug van weg geweest. Je ontdekt haar verhaal en nog veel andere boeiende artikels en activiteiten in de nieuwe editie van ons Combine magazine.
15: Ik kom die direct halen, hè.
14: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
16: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom terug in het tweede gedeelte van Ice Society, een programma samengesteld en gepresenteerd door Martijn de Rijn. Aan de overkant wacht ons Agnes op uw telefoontjes met uw vragen. U belt daarop 03-219-1727 en zij zal u zeer graag te woord staan.

Een geheime liefde wil dat dat Doris Day, Secret Love. En als laatste was het dan Sincerely van de zusjes McGuire.

Zij aan Zij, Side by Side, door Kees Star. En van deze Japanse zanger en acteur is maar één nummer gekend voor ons, Sukiyaki. En hij noemt Kai Sakamoto. Tjen van Sakamoto doet me nekken een beetje denken aan de whisky.

Dit was dan Benny Goodman met Goody Goody. Daarvoor Dame Shirley Bassey met de titelsong uit de James Bond film Goldfinger.

0: L'amour, ça fait passer le temps. Gezongen door Marcel Amand, een Franse zanger van populaire muziek in de jaren 50, 60 en 70. Hij had een grote artistieke carrière en was een van de meest populaire in Frankrijk en de meest productieve van de Franse taal.
1: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
2: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
4: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
5: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al in monofoorpak he. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar uw Delijs, koop uw 4-pak en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Drink Minerva Triple and support the radio.
7: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
8: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
7: Moos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
8: Ja, ik zijn Claire.
7: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

0: Dit was dan de versie van Paul Anka, Moon River.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: En we begroeten een nieuw erelid uit Antwerpen, Hugo Verbraken. Hij vroeg een mooi nummer van Tom Jones.

Dit was dan Tom Jones met Without You, speciaal voor ons nieuw eerlid uit Antwerpen, de heer Hugo Verbroeken. Verbraken. We staan nogal aardig aangeklikt met de aken. Dus Hugo Verbraken. Hartelijk dank en welkom bij onze grote Radio Minerva-familie.

Zo, zij mocht afsluiten. De Zweedse slagerzangeres Sybk Malmkvist met Liebeskommer loont zich niet, my darling. En voor mij is het gedaan, maar geen nood. Onze Mark staat al klaar voor 2 uurtjes mooie jukeboxmuziek op jullie los te laten. Ik dank jullie voor te luisteren. Ik dank mijn telefoniste voor haar werk. En morgen ben ik er terug voor Unchained Melody. Tot dan.

0: Voilà, van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Zeg schat, de zuilen van mijn schone zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
2: Dan zit er niks anders op, hè.
1: Wat, hè?
2: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschone, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
1: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè.
2: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
3: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
4: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: Na het arbeidsauditoraat start ook het parket een onderzoek naar topchef Seppe Nobels. Die kwam afgelopen weekend in opspraak toen ex-medewerkers hem beschuldigden van financieel gesjoemel. Nobels zou onder meer vluchtelingen inzetten als goedkope werkkrachten en hij zou hen ook inschakelen voor privéprojecten. Er is geen klacht ingediend tegen Nobels. Het parket start het onderzoek op eigen initiatief. Nobels ontkent alle beschuldigingen. De Europese Unie stuurt 7 blusvliegtuigen naar Frankrijk en Portugal om te helpen om de zware bosbranden geblust te krijgen. Beide landen hadden daar zelf om gevraagd. Intussen is in Frankrijk een man opgepakt omdat hij mogelijk 9 branden heeft aangestoken. Amerikaans president Trump heeft FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Bellingham. Dat heeft hij daarnet zelf toegegeven op een persconferentie.
7: When they take your best player, or just about, they have some great players, and they say you can't play, that's very unfair. You know, it's one thing to penalize somebody for the game, but how do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair. You can't do that. So, yes, I asked for a review by FIFA.
6: Bellingham kreeg rood in de vorige WK-wedstrijd tegen Bosnië en was daardoor automatisch geschorst tegen onze Rode Duivels komende nacht. Maar de FIFA schrapte die schorsing gisteren plots, tot onbegrip van de hele voetbalwereld. Sportjournalist Jarno Berto.
8: Het is een beetje de dood van het voetbal. Hè. Het is de spelregels veranderen terwijl het spelletje nog aan de gang is. Ik vrees niet Bellingham vannacht. Hè. Ik vrees vooral een precedent dat de deur wagenwijd wordt opengezet voor het in twijfel trekken en het gaan overrulen van objectieve beslissingen van scheidsrechters.
6: De FIFA liet de Belgische voetbalbond KBVB ook al weten dat het een beroep tegen die beslissing sowieso onontvankelijk zal verklaren. De KBVB zegt dat het om uitleg vroeg, maar die nog altijd niet kreeg. En die uitleg is wel nodig om geldig een beroep te kunnen aantekenen. Bellingham speelt komende nacht dus wellicht gewoon mee tegen de Duivels voor een plek in de kwartfinales op het WK. Wereldkampioen Tadej Pogacar heeft de derde rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen, de eerste bergrit. Pogacar was de sterkste bergop. De Deen Vingegaard werd 2 seconden later tweede voor de Ecuadoriaan Carapaz. Lennart van Eetveld werd 6e, Remco Evenepoel 8e, allebei op 4 seconden. Pogacar neemt ook de gele leiderstrui over van Vingegaard. De twee hebben wel dezelfde tijd. Evenepoel blijft 3e op dik 20 seconden. Elise Mertens staat voor het eerst in haar carrière in de kwartfinales op Wimbledon. Ze versloeg de Tsjechische Marie Boskova in 2 sets, 2 keer 6-4. Na 4 achtste finales is het me eindelijk gelukt om verder te geraken, zegt Mertens.
9: I've been to the fourth round for like four times already, and I've never played the quarterfinal. So I was like, I have to be over 30 years old to play a quarterfinal here. So, you know, it was a real nerve-wracking match. I'm taking it all in. I try to enjoy a little bit as well. Just very happy to be in the quarterfinals.
6: In de kwartfinale speelt Mertens opnieuw tegen een Tsjechische, Linda Noskova, of tegen de Amerikaanse Madison Keys. Vanavond en vannacht koelt het maar traag af tot minima rond 17 graden. Morgen opnieuw zonnig bij een graad of 30. Ook woensdag en de dagen erna veel zon en nog wat warmer. Woensdag 31 graden. Vanaf donderdag tot 33 graden.
10: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
11: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
10: De Bip for Life? Wat is dat?
11: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
10: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
11: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03-230-59-39.
12: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
13: Oh, Céline van hier neffen, die gaat toch?
12: Hoe doet hij dat? Zeg, Céline, hoe doet hij dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
14: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt alle polissen, legt alles goed uit, je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
3: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
11: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren?
15: Ja,
11: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
15: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
11: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
15: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
11: 0485 54 87 85.
16: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
17: Zie je, Robert, ik heb vanochtend maar nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liggen.
16: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
17: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza. Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza. En ga me misschien mee, als je braaf bent. Dat is toch een filodie van mij, hè?
18: Robert, de expert, nul draai. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
3: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
19: Merci, Immobiep.
20: Aha, aha, aha. Minerva.
21: Dit is Jukebox. Uw wekelijkse afspraak met aanstekelijke muziek van vroeger en veel vroeger, maar niet van nu. Elke maandagavond van 6 tot 8 op Radio Minerva. Uw gastheer Mark.

Een hele goede en warme avond en welkom bij een nieuwe Jukebox Live. Gewoontegetrouw na High Society van collega Martin de Reijer. Hou het hoofd koel en luister tot 8 uur.

0: luistert naar Jukebox.
1: Bij 30 graden je in een leren pak moeten hijsen, dat moet zweten zijn. Alvin Stardust aan Pretend. We hebben al meteen een jarige. Hij werd geboren op 6 juli 1937. Hij wordt dus 89 jaar, alias de Duke Gene Chandler.

Place some happiness on me. Voor een grote portie geluk moesten we bij Dean Martin zijn. En het volgende nummer nam hij ook op. Maar ditmaal laten we de eer aan de Ames Brothers. Ritorna me.

The Ames Brothers, een ritorna mee uit de jaren 50. Gisteren was het de 78ste verjaardag van Jesse Green. Hij had maar één hit, maar wat voor een. Nice and slow.

Bij een plezier een stem, Bobby V in onze top 1000, die in augustus wordt uitgezonden gedurende een hele week en waarvoor u nog steeds kan stemmen. Devil or Angel was ook van Bobby V, maar dit is de versie van Tony Scotti.

Catherine Ferry kon ook in het Spaans stellen. Un, dos, tres. En precies 55 jaar geleden overleed Louis Armstrong.

Hij moest eens weten hoe die wereld er vandaag uitziet. Louis Armstrong, hij werd 55 jaar geleden overleed hij. En op 6 juli 1925, dat is 101 jaar geleden, werd iemand geboren die aan de wieg stond van de rock'n'roll. Hier is hij, Mr. Bill Haley.

10 voor 7 blies Ricky Valens zijn laatste adem uit. En ik kon nog net zeggen, tell Laura I love her. Precies 22 jaar geleden, op 6 juli 2004, overleed deze Italiaanse artiest, gekend van dit nummer, Pino D'Angelo.

Bino D'Angio en Quala Idea. En we zijn op een goede 5 minuten verwijderd van de klok van 7 uur. En dit is een tieneridool uit de jaren 70, Danny Osmond.

Lawrence en Pretty Blue Eyes. En ik heb al voor Steve Lawrence gestemd. En voor onze top 1000 die in augustus wordt uitgezonden. Een hele week lang. Dus stemmen maar. Tot zo voor deel 2 van Chewbacks.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god er niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 7 uur.
4: Goeie avond. Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Na het arbeidsauditoraat start ook het parquet een onderzoek naar topchef Seppe Nopels. Die kwam afgelopen weekend in opspraak toen ex-medewerkers hem beschuldigden van financieel gesjoemel. Nopels zou onder meer vluchtelingen inzetten als goedkope werkkrachten en hij zou hen ook inschakelen voor privéprojecten. Er is geen klacht ingediend tegen Nopels. Het parquet start het onderzoek op eigen initiatief. Nopels ontkent alle beschuldigingen. De toestand van ex-profvoetballer Karel Snoeks is stabiel, dat meldt het parquet. Snoeks kreeg eergisteren rake klappen bij een zwaar geval van verkeersagressie in Turnhout. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en belandde in een coma. Twee verdachten werden opgepakt. Een man werd aangehouden voor poging doodslag. Hij komt morgen voor de raadkamer. Een vrouw van 38 werd vrijgelaten onder voorwaarden. Tadej Pogacar pakt al na de derde rit de gele trui in de Ronde van Frankrijk. Hij won de eerste bergrit met aankomst bergop voor de Deen Vingegaard en de Ecuadoriaan Carapaz. Lennart van Eetveld werd kort daarna knap zesde.
6: Content. Het was een doodnijpende dag. Het was vanaf het begin heel hard en met die warmte. En het ging nooit lang naar beneden. En het was altijd een heel hoog tempo. Tegen Pogacar is niet veel te doen op zo'n aankomst, maar ja, ik ben content.
5: Remco Evenepoel werd achtste en blijft derde in het klassement. We zijn wel een eerste Belg kwijt. Arnaud Delis was ziek aan de Tour begonnen, zat ver achter vandaag en heeft opgegeven. Een nieuwe dreun voor Delis na een mager voorjaar en een vroege opgave in de Ronde van Italië. Elise Mertens staat voor het eerst in haar carrière in de kwartfinales op Wimbledon. Ze versloeg de Tsjechische Marie Boskova in 2 sets, 2 keer 6-4. Na 4 achtste finales is het me eindelijk gelukt om verder te geraken, zegt Mertens.
7: I've been to the fourth round for like 4 times already and I've never played the quarterfinal. So I was like, I have to be over 30 years old to play a quarterfinal here. So, you know, it was a real nerve-wracking match. I'm taking it all in. I try to enjoy a little bit as well. Just very happy to be in the quarterfinals.
5: In de kwartfinale speelt Mertens opnieuw tegen een Tsjechische, Linda Noskova. Dat is de nummer 12 van de wereld. Vanavond en vannacht koelt het maar traag af tot minima rond 17 graden. Morgen opnieuw zonnig bij een graad of 30. Ook woensdag en de dagen erna veel zon en nog wat warmer. Woensdag 31 graden. Vanaf donderdag tot 33 graden.
8: Dit is Jukebox. Uw wekelijkse afspraak met aanstekelijke muziek van vroeger en veel vroeger, maar niet van nu. Elke maandagavond van 6 tot 8 op Radio Minerva. Uw gastheer Mark.

0: Vorige week overleed Victor Wallace, beter gekend als de leadzanger van de totaal geschifte formatie Village People. U hoorde zijn stem nog eens aan het begin van de tweede uur van Jukebox. Welkom!
1: U luistert naar Jukebox.

dame kon er ook niet aan doen, want c'est sa vie. Eden Kane is ondertussen een kranige tachtiger, maar hij wil nog altijd van alles weten. Someone wants to know.

0: Deze dans van Doran van Eigen Vlaamse Bodem.
1: Jukebox met Mark Uitenhoven. Elke maandagavond tussen 6 en 8.
0: We hebben nog een hemelse verjaardag. Die van Della Reese. Ze werd geboren op 6 juli 1931. Ze zou dus vandaag een slordige 95 kaarsjes moeten uitblazen.

We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Almost There van opperkroener Andy Williams. Op 6 juli 1979, dus 47 jaar geleden, overleed deze soul- en disco-grootheid, Van McCoy.

Van McCoy en de Shuffle. 03-219-1727. Dat is het nummer van onze studio. En dit is de versie van Pat Hervey's Summertime.

Mooie Summertime van Pat Hervey. We schakelen enkele versnellingen lager. En dat is wel misschien welkom met dit warme weer. Het is een duet met heel veel stroop en suiker overgoten. Billy Preston en Syreeta. With you, I'm born again.

Billy Preston en Cy Rita om 19:30 bij Jukebox Live. En 03-219-17-27. Dat is ons nummer.

Twee opwarmers voor de match van vanavond, of deze nacht, tegen de mannen van Donald Trump, de Kalin Twins en Wen, en daarna, of ervoor, Shakin' Stevens en This Old House.

0: Motown met Phil Collins en zijn Two Hearts. En van Two Hearts naar Two Angels met het Ray Allen Trio.
1: U luistert naar Jukebox op Radio Minerva. Het is tijd voor een rariteit.

Muziek die u niet op een ander hoort, enkel in Jukebox Live, elke maandag van 6 tot 8 bij Radio Minerva. De Ray Allen Trio en Two Angels.

Je hebt er lang moeten op wachten, maar hier was hij dan toch op de valreep. Elvis Presley and a Fool Such as I. En dit was de Duitse Elvis, Ted Harold.

Bonnie Francis vroeg zich af, who's sorry now? We hebben nog een laatstejarige, Rianne Bradley. Ze wordt 83 jaar. Misschien kent u haar van deze hit...

Ja, en Bradley, 83 jaar geworden vandaag met Mama Didn't Lie. En we hebben nog een goede 6 minuten voor collega Sarah het van mij overneemt. En dit is er nog eentje van Cliff Richard. Hij raakte nooit van de markt, ook al leerde hij zijn Lessons of Love van buiten.

0: Sintra, het was Trini Lopez. One heart, one love, one life. Zo, het zit er helemaal op. Ik word hier bedankt voor bewezen diensten. Maar gelukkig mag ik volgende week terugkomen over precies 7 dagen. Veel plezier met collega Sarah en haar avondstond. En wat mij betreft, tot Minerva, tot Jukebox.
1: Dit was Jukebox.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De brand op de werf van het toekomstige Kanaalmuseum in Brussel is onder controle. Dat zegt Walter Driehoek van de brandweer. Ze blijven daar wel nog een tijdje nablussen.
3: De brand is ontstaan in een technische ruimte onder het dak. Er waren geen werknemers meer aanwezig op het ogenblik van de brand. En zijn er gelukkig geen gekwetsten te betreuren. En het museum is leeg, dus is er ook geen schade aan eventuele kunstwerken. De technische ruimte is wel vernield. Dus dat zal wel een beetje werk vragen om dat op te knappen.
2: Het Kanaalmuseum moet eind november af zijn. De federale regering moet tegen 2029 nog eens 7,7 miljard extra besparen om de begroting op orde te krijgen. Tegen 2031 is dat zelfs 9,8 miljard. Dat blijkt uit het rapport van het monitoringscomité. Het worden dus moeilijke begrotingsgesprekken voor premier De Wever en zijn ministers. Je hoort politiek journaliste Hannelore Simoens.
4: Dat is heel slecht nieuws. In het vorige rapport van het monitoringcomité, 3 maanden geleden, was nog sprake van maar 5 miljard. Dat was toen al erg, maar een oorlog in Iran later, stijgende olieprijzen, een zwakkere economische groei, is dat dus alleen nog maar erger geworden, dramatisch toegenomen. Maar dat extra gat moet dicht, zegt Bart De Wever. Er is no alternative.
2: Nu vrijdag komen de topministers samen over het rapport. De FIFA heeft de klacht van de Belgische voetbalbond KBVB tegen de beslissing om de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun terug te draaien van tafel geveegd, zoals ze eerder vandaag ook al aangekondigd hadden. Balogun kan komende nacht dus gewoon meespelen met de VS in de achtste finales op het WK tegen onze Rode Duivels. De KBVB laat wel weten dat het de speelgerechtigheid van Balogun betwist. Daardoor blijven alle verdere stappen nog mogelijk. Een heldere avond en nacht, minima rond 18 graden. Morgen opnieuw zon en rond 30 graden. Ook woensdag en daarna blijft het zonnig en het wordt nog wat warmer.

Goedenavond, beste luisteraars. We zijn vandaag maandag 6 juli. Dit wil zeggen jouw vertrouwde programma's op Radio Minerva. Zo net luisteren we naar Jukebox met Mark Uitenhoven. Dank Mark voor de fijne muziek. Hopelijk kunnen jullie mijn nummers ook bekoren. En we gaan van start met Bésame Mucho van Jimmy Dorsey en his orchestra.

Nou, Besame Mucho van Jimmy Dorsey hoorde je, de Daydream Believer van de Monkees. We gaan naar het jaar 39. We're gonna hang out the washing on the secret line van Flanagan en Allen.

Can You Dig It? Het zou mij in ieder geval een fijn gevoel geven, wetende dat ik niet tegen mezelf zit te klappen natuurlijk. You know how to make me feel good. Dit zijn Harold Melvin en de Blue Notes.

Dit waren Harold Melvin in de Blue Notes, hier in de duet met Sharon Page's You Know How to Make Me Feel Good. Love is complicated, zoals blijkt. Blues in the night, dit is Woody Herman.

Dat was uit 1941, Woody Herman, Blues in the Night. We gaan ergens in Amerika is het voetbal. Wij gaan naar Detroit City samen met Tom Jones.

We luisterden zo net naar het nummer Wham Bang Shang-a-Lang van Silver, gevolgd door Louis Armstrong met I Wonder. Geschreven voor Dionne Warwick, hier gebracht door de Queen of Soul. Dit is Aretha Franklin met I Say a Little Prayer.

Sipo fare. Het betekent het kan of het is mogelijk. We namen u mee naar Italië met Angelo Branduardi. En alsof dit jou niet kon bekoren, wat dan wel? Dit is Doris Day, You Won't Be Satisfied.

0: to the company store.
1: Een ode aan het zware leven als mijnwerker. Je hoorde Tennessee Ernie Ford met 16 Tons. Het volgende nummer is een cover van Tammy Wynette, deze keer gezongen door Candy Staten, Stand By Your Man.

We squeezen er nog een nummer tussen tegen de tijd zijn van 9 uur. Je hoort Gerard Cox met Ludwig. En als er nog wat tijd over is, dan hoor je Musicbox Dancer van Frank Mills.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De federale regering moet tegen 2029 nog eens 7,7 miljard euro extra besparen om de begroting op orde te krijgen. Tegen 2031 is dat zelfs 9,8 miljard. Dat blijkt uit het rapport van het monitoringscomité. Het worden dus moeilijke begrotingsgesprekken voor premier De Wever en zijn ministers. Je hoort politiek journaliste Hannelore Simoens.
3: Dat is heel slecht nieuws. In het vorige rapport van het monitoringcomité, 3 maanden geleden, was nog sprake van maar 5 miljard. Dat was toen al erg. Maar een oorlog in Iran later, stijgende olieprijzen, een zwakkere economische groei, is dat dus alleen nog maar erger geworden, dramatisch toegenomen. Maar dat extra gat moet dicht, zegt Bart De Wever. Er is no alternative.
2: Nu vrijdag komen de topministers samen over dat rapport. Op het strand van Middelkerke is een man van 77 overleden in een onbewaakte zone. Toen ze hem vonden, probeerde de hulpdienst hem nog te redden, maar dat lukte niet meer. Het is niet duidelijk of de man in de problemen kwam in het water of op het strand stierf. Het parket onderzoekt dat nog. Ook FIFA-baas Infantino bevestigt dat hij met Amerikaans president Trump gebeld heeft over de rode kaart en de schorsing van de Amerikaanse spits Bellingham. Dat zegt hij op X. Maar volgens Infantino had Trump geen enkele invloed op die beslissing en was het een onafhankelijke commissie van de FIFA die de knoop doorhakte. We krijgen een vrij heldere avond en nacht, minima rond 18 graden. Morgen opnieuw zon en rond 30 graden.
4: U luistert naar Avondstond, elke maandag van 8 tot 10 met Sarah Kassiman op Radio Minerva.

En dat is het zeker met Radio Minerva op de achtergrond. Schön ist es auf der Welt zu sein, Roy Black en Anita. Welkom bij deel 2 van Avondstond.

Deze laatste waren de Peaches uit het jaar 77. How Deep Is Your Love? Nog eentje uit datzelfde jaar. De classic illustration met Darling, I Love You.

Deze Belgische zangeres was Shirley Bassey. Je hoorde ze met I'll Get By As Long As I Have You. Leun even achterover en geniet van het volgende nummer River Lady van John Whittaker.

Voor degenen die wakkerder zijn dan ik zelf blijkbaar, uiteraard was dit Roger Whittaker met River Lady. En we gaan over naar Cliff Richard, Don't Talk to Him.

We waagden een gokje met dit country nummer. Dit was Kenny Rogers met The Gambler. Uit 62 nu, je hoort Arthur Alexander met Soldier of Love.

We gingen terug naar de zomer van 64 met een echte Vlaamse klassieker. Een lied dat je meteen meeneemt naar zonnige sferen. Bimba Bella van Willy Williams. Oorspronkelijk werd het volgende lied geschreven in 22 en groeide het uit tot een evergreen. Brenda Lee gaf er met haar krachtige stem een eigen levendige interpretatie aan. Je hoort haar met Toet Toet Toetsie.

Brenda Lee met Toot Toot Tootsie. Deze Parijse zanger heeft het over een of andere mysterieuze mediterraanse schone, Mediterranéen Hervé Fillard.

Ramblin' Rose van Nat King Cole. Ondertussen zijn we weer al bijna 10 uur. Deze krijgen jullie er gratis bij. Diana Ross en Marvin Gaye met You Are Everything.

Time flies when you're having fun. Ongelooflijk. Er is mij enkel nog tijd om afscheid te nemen, mijn bootje op te ruimen en op te krassen. Dit doen we met toepasselijke nummer Il ne me reste qu'à partir van Claude François. Blijf luisteren naar Radio Minerva en ik ben er graag terug voor jullie volgende week maandag. Fijne avond, een goede nachtrust en toi toi.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Onze Rode Duivels spelen hun achtste finale op het WK straks tegen de VS onder voorbehoud. Als de Amerikanen spitsvolleren Belgen laten meedoen en we verliezen, dan zal onze voetbalbond een officiële klacht indienen bij de FIFA. Als België dan gelijk krijgt, kunnen ze een schadevergoeding eisen. Belgen was eigenlijk geschorst door zijn rode kaart in de vorige ronde, maar de FIFA draaide dat terug zonder uitleg. De KBVB diende een klacht in, maar die werd verworpen. De bond blijft er wel bij dat Belgen niet mag meespelen en hebben dat officieel laten weten. Zo kunnen ze later dus nog stappen zetten. Ook in de VS leeft de discussie. De meeste Amerikanen zijn vooral blij dat hun team straks op zijn sterk staat tegen onze duivels. Maar zij die meer van voetbal kennen, noemen de interventie van president Trump en de beslissing van de FIFA schadelijk voor de sport. En het gaat verder, zegt Amerika-correspondente Grete Keijzer.
3: Je kan je verder vragen stellen, en dat lees ik hier in de pers onder president Trump. Worden ook de Olympische Spelen hier in de Verenigde Staten georganiseerd? Zal de president zich daar ook mee gaan moeien? Zullen ze ook daar zulke interventies krijgen? Het stemt allemaal niet tot heel veel optimisme.
2: De Amerikanen zullen de wedstrijd tussen de VS en onze duivel straks massaal volgen. Trump rekent op 50 à 60 miljoen tv-kijkers. Ook FIFA-baas Infantino heeft intussen gereageerd op X. Hij schrijft dat president Trump geen enkele invloed gehad heeft op de beslissing om de schorsing van Belgen terug te draaien. Infantino benadrukt dat zulke beslissingen genomen worden door een onafhankelijke commissie en dat dat belangrijk is voor de geloofwaardigheid en de integriteit van het voetbal. Ander nieuws dan. De brand op de werf van het toekomstige Kanaalmuseum in Brussel was een ongeluk, dat zegt de brandweer. Wat er dan precies fout ging, is niet duidelijk. Het onderzoek loopt nog. De brandweer had het vuur snel onder controle. Er vielen geen gewonden. De schade moeten ze nog opmeten. Tijdens Rock Werchter zijn 128 festivalgangers betrapt met drugs op zak. Dat meldt het parket van Leuven. De meeste betaalden een onmiddellijke schikking op de wei. Daarnaast zijn 12 bestuurders hun rijbewijs kwijt omdat ze te veel hadden gedronken. En 4 mensen hadden een mes op zak. Zij kregen een PV of een boete. Nintendo gaat vanaf februari volgend jaar geen originele Switch-consoles meer verkopen in Europa. Dat maken ze zelf bekend. Er gelden vanaf dan nieuwe Europese regels voor batterijen. Die moet je makkelijker kunnen vervangen. Voor die oude consoles wil Nintendo geen aanpassingen doen. Je kan ze wel blijven gebruiken. Voor de nieuwe doen ze dat wel. Vrij helder vannacht, minima rond 18 graden. Morgen opnieuw zonnig en tot 30 graden. En dat is ook de volgende dagen zo. Het wordt ook warmer tot 33 graden vanaf donderdag.

Dag lieve vrienden van het Slaapmutske. Wat is er zo magisch aan sprookjes? Onze ouders en onze grootouders hebben ze aan ons verteld. En wij hebben ze doorverteld aan onze kinderen en kleinkinderen. En uit uw mailtjes weet ik dat sommigen nu ook al achterkleinkinderen hebben. Sprookjes, sagen, legenden, het is een wereld vol koningen en koninginnen, prinsen en prinsessen, heksen en duivels, feeën en nimfen. En af en toe ook gewone stervelingen zoals u en ik. Welkom tot deze wondere wereld. Once upon a time, er was eens, il était une fois.

De nog altijd magische stem van Luis Mariano Rossignol. De nachtegaal werd een mooie prins. Komt uit de operette Le Chanteur de Mexico van Francis Lopez en Raymond Vinci. Het Arabisch woord kismet betekent het lot. Het lot dat Marcina, dochter van de dief van Bagdad, samenbrengt met de zoon van de kalif. Hier zit ze bij de wenspunt, dromend van kraaltjes en prulletjes, bobels, bangles en beads. En net daar wordt ze opgemerkt door de vizier, die meteen een zielsverwante ontdekt en ze uitnodigt om samen met hem het paradijs van de liefde te betreden. Stranger in Paradise.

Jerry Hadley en Ruth Ann Swenson in de musical Kismet, naar een verhaal uit Duizend en Één Nacht. Hoe zit dat nou eigenlijk met die Duizend en Één Nacht? Dat zit zo. De Perzische vizier komt erachter dat zijn vrouw hem ontrouw is. En hij beslist om iedere nacht een andere vrouw te ontmaagden en ze daarna te laten onthoofden. Nu is Scheherazade aan de beurt. Ze heeft vrijwillig de plaats ingenomen van haar zus, maar vooraleer de vizier haar aanraakt, begint zij een verhaal te vertellen, zonder het einde te verklappen. Ze mag de volgende nacht uiteraard terugkomen, want de vizier wil het wel weten, en dat doet ze dan 1001 keer. En dan, zo zegt de legende, liet de vizier haar gaan. Hij schonk haar een prachtig kleed en liet ze 30 dagen door het hele rijk vieren.

0: Seiji Ozawa dirigeerde zijn Boston Symphony in een piepklein stukje uit Scheherazade van Rimsky-Korsakov. Naar Siam, het huidige Thailand. Daar is de Britse gouvernante Anne Lee Nouwens druk in de weer als gouvernante van de 32 kinderen van koning Mongkut. Hij wil zijn kinderen een westerse opvoeding geven en dan komt de eerste kennismaking, getting to know you. Maar de koning wil zelf het voorbeeld geven. Hij wil en zal leren walsen. Shall we dance?
1: Getting to know you, getting to know all about you. Getting to like you, getting to hope you like me. Getting to know you, putting it my way.

Marnie Nixon zingend voor Deborah Carr en Jul Brynne als zichzelf. Getting to Know You en Shall We Dance uit de musical The King and I van Rodgers en Hammerstein. Jul Brynne zong deze rol meer dan 4000 maal. Arme man. Het ballet Die Poppenfee speelt in een speelgoedwinkel waar de fee en pop na sluitingstijd tot leven komt en samen met alle andere poppen betoverende dansen uitvoert.

Het Münchner Rundfunkorchester speelde een van de dansen uit het ballet Die Puppenfee van Josef Beyer. Ook Pinocchio is een pop uit een kindersprookje uit 1881 van de Florentijn Carlo Collodi. De arme Toscaanse houtbewerker Geppetto heeft een houten pop gemaakt en droomt ervan dat het een echte jongen wordt. Maar wiens kort neusje langer wordt als hij gaat liegen. Eén ding heeft Pinocchio alvast geleerd. When you wish upon a star makes no difference who you are.

Those were the days. Rosemary Clooney with the man with the golden horn, Harry James. When You Wish Upon a Star, gecomponeerd door Lee Harline en Ned Washington. Het sprookje van Peter Pan is ontstaan in 1904 in het brein van de Schotse schrijver John Matthew Barry. Peter Pan neemt Londense kinderen Wendy en Michael mee naar Neverland, waar hij het opneemt tegen Captain Hook. Hier zijn ze alle aanbeland in Neverland en kijken ze omhoog naar de sterren.

Judy Garland op muziek van Harold Arlen en Yip Harburg. Somewhere over the rainbow. Het pronkstuk van de Disney Studios blijft uiteraard Sneeuwwitje. En zoals Marcina staat ook zij nu bij de wensput. I'm wishing for the one I love to find me today.

Het unieke stemmetje van Adriana Caselotti als Sneeuwwitje in 1937. Een legende dichter bij ons, La Source.

Isabelle Aubray, La Source. De legendarische koning Arthur is smoorverliefd op de lady Guinevere. Maar ze wordt ook begeerd door ridder Lancelot. En die is weg van haar en zingt haar deze tedere liefdesverklaring. Als ik je ooit zou verlaten, zeker niet in de zomer, wanneer de zon door je haren golft. Ook niet in de herfst, als ik zie hoe je geniet van de dauw. Hoe zou ik je kunnen verlaten in de winter, als je lachend door de sneeuw rent? En hoe zou ik dat dan kunnen in de lente, wetend hoezeer je mij betovert?

Robert Metmore in de musical Camelot van Lerner en Lowe. If I ever would leave you, summer, winter or fall, I could never leave you at all. Vanessa Redgrave, Guinevere en Franco Nero Lancelot hadden tijdens de filmopname in 1969 een stomende relatie die daarna doodliep. Maar in 2006 liepen ze elkaar weer op het lijf en ja hoor, het kwam tot een huwelijk. Mooi is dat. Een sprookje van Annie M.G. Schmidt. Margootje.

een beschuitje te soppen. Toen zag ik opeens een klein autootje stoppen. Het was een Peugeotje zo groot, nee iets groter. Het stond naast mijn theekopje vlak bij de boter. En ja hoor, daar ging het portiertje al open. Er kwam een klein vrouwtje naar buiten gekropen. Heel blond in bikini, een beeldig figuurtje. Ze stond op een bord en ze vroeg om een vuurtje. Ze zei, ik heet Margootje. En ik zei hallo. Ze zei, nou daar ben ik dan. En ik zei oh. Ik vroeg haar uit wat voor een plaatje ze kwam.

Ze was wel erg lief, maar ze werd aanhalig. Ze wou mee in het bad en dat vond ik schandalig. Toen heb ik haar weggebracht in haar Peugeotje naar Madurodam en ik zei dag Margootje. Ik zette haar neer bij het Avro gebouwtje. Ik zei nou naar huis en wees een zoet vrouwtje. Maar s'avonds deed ik de broodtrommel open. Daar zat ze weer achter de koek weggekropen. Oh, had ik er toen maar de deur uitgezet. Ze wou mee in het bad en ze wou mee in het bed. Ze werd erg ondeugend en ik schreeuwde kwaad. Jij Christine Kieler in pocketformaat. Margootje, Margootje, in een klein petticootje. Ze zwom in mijn bad en ze zat op de vim. Ze kroop in een laadje met zo'n klein BH'tje. Ze kroop

Ik zei dat ik zoiets beslist niet meer wilde. Ze beten mijn teen en ze krijste en gilde. En toen is ze weggegaan, boos en beledigd. En daarmede was de affaire erledigd. En het laatste nieuws dat ik van haar vernam. Ze zit nu in het Begijnhof van Madurodam. Ze draagt een zedig wit kapje, zo'n kleintje. Ze is nu een kuis en een deugdzaam begijntje. Maar soms kijk ik nog wel eens achter een vaas.

Een Hollands sprookje van Annie M.G. Schmidt. De waternimf Rusalka is verliefd op een mens, maar dat kan niet. En dat leed wil ze kwijt aan de maan. In Rusalka's lied aan de maan van Antonin Dvořák. U hoort Renaud Capuçon. En ik zeg nog tot zo.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Bijna 4 op de 10 Vlamingen gaan straks naar de WK-wedstrijd van de Rode Duivels tegen de VS kijken. Ze zetten hun wekker of blijven wakker. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen van VTM Nieuws en Haarlem.
3: Ga je naar de wedstrijd kijken vannacht?
4: 100%, 100%.
5: Ja, gewoon vanuit mijn bed kijken naar de voetbal. Ik denk dat heel veel mensen dat gaan doen.
2: Het kan ook op café bijvoorbeeld, want veel horecazaken doen speciaal open of sluiten later. Meer dan 5 op de 10 denken dat de Rode Duivels gaan winnen. 1 op de 5 denkt van niet. En ook koning Filip blijft wakker om te supporteren. Dat heeft hij aan de telefoon verteld aan bondscoach Garcia en aanvoerder Tielemans. De koning heeft ook de discussie over de Amerikaanse spits Balogun gevolgd. Hij zei dat hij hoopt dat de wedstrijd eerlijk verloopt en dat de besten mogen winnen. Aftrap straks om 2 uur. In Maasmechelen in Limburg heeft de politie dit WK al meer dan 170 PV's opgesteld voor te uitbundige fans. Ze zaten met te veel mensen in hun auto of hingen uit het raam bijvoorbeeld. Of ze luisterden niet naar de agenten. De politie roept supporters op om altijd voorzichtig te zijn en zich aan de verkeersregels te houden. De dodentol na de dubbele aardbeving in Venezuela bijna 2 weken geleden blijft oplopen. Er zijn nu al meer dan 3500 lichamen geborgen. Bijna 16.800 mensen raakten gewond. Tienduizenden anderen blijven vermist. Er zijn ook al meer dan 600 naschokken gemeten. Vrij helder vannacht, minima rond 18 graden. Morgen opnieuw zonnig en tot 30 graden. Dat is ook de volgende dagen zo en het wordt ook nog wat warmer.

Helmut Zacharias Mandolinen-Serenade. De muziek die Charlie Chaplin schreef voor zijn voorlaatste film A King in New York. Een koning die afgezet was en in New York belandde. Welkom terug, lieve vrienden. Er was een tijd toen onze prins Philip het uitschreeuwde: ik wil koning worden. En deze man hier, die wil zowaar de Shah van Perzië worden.

0: Hermann Prey, einst träumte mir, dass ich der Schah von Persien wär. Kommt uit de Operette Fürstin Ninetta van de Johann Strauss. Niet alleen onze prinsen en prinsessen gaan naar het buitenland om er wijsheid op te doen aan bekende universiteiten. Ook vroeger was dat zo. Prins Karl van het koninkrijkje Karlsberg studeert aan de beroemde universiteit van Heidelberg en voelt zich daar meteen al thuis. En niet alleen tijdens de les, maar ook daarna bij een biertje, twee biertjes, drie biertjes, vier biertjes.
1: Ein, zwei, drei, vier, lift your stein and drink your beer.

De studenten op kroegentocht. Maar in een van die kroegen wordt de prins smoorverliefd op de dochter van de baas. Met zijn studiegenoten brengt hij haar in een heuse serenade.

Maar deze liefde is geen lang leven beschoren. De koning sterft en de prins moet zijn plicht doen. En voor Kati is er geen plaats meer in zijn leven. Het komt tot een afscheid. Deep in my heart, dear.

prachtstem van Mario Lanza. Laat samen hier met Anne Blythe in The Student Prince van Siegmund Romberg op een libretto van Dorothy Donnelly. Het jaar was 1924 en toeval of niet, maar in 1927 pakte ook de Frans Lei haar uit met een gelijkaardig sprookje dat al even slecht zou aflopen, de Tsarevich. Die staat aan de Wolga op wacht voor het vaderland, moederziel alleen.

Het Wolga-lied, allein, wieder allein. Maar dan ontmoet de Tsarevitsche danseresje Sonja, dat al heel lang heimelijk op hem verliefd was. En zijn wereld bloeit helemaal open. Niet voor lang, want de tsaar sterft en nu moet de kroonprins zijn plicht doen. En hij mijmert daarover, ach, waarom had jeder Frühling nur einen Mai?

allemaal de warme stem van Rudi Schurike in der Tsarevich van de Frans Leijer. Thais is de maîtresse van Ptolemeus, een van de generaals van Alexander de Grote, die na diens vroegtijdige dood koning wordt van Egypte. Maar door de woestijnmonnik Athanael wordt Thais ertoe aangezet om een beter christelijk leven te leiden. En daarover moet zij toch eerst eens goed nadenken in de stilte van een grot.

Lorin Maazel was niet alleen een uitstekend dirigent, hij was ook een uitstekend violist. Hij speelde de Méditation de Thaïs uit de gelijknamige opera van Jules Massenet. Zij was de koningin van het bal, the belle of the ball.

is de koningin voor één avond, but will I have a king tomorrow? Charles Perrault was een gelukkig man. Hij had een lieve vrouw en vier schattige kinderen, maar die verdwenen regelmatig naar beneden in de keuken, waar ze geboeid zaten te luisteren naar de sprookjes die de kokkin hun vertelde. Die sprookjes heeft hij zorgvuldig opgetekend en gebundeld als Les Contes de Perrault. Dit is Assepoester, zittend en wenend in haar klein hoekje.

Tweemaal Ray Conniff in de musical Mary Poppins van de broers Richard en Robert Sherman. In zijn roman Max Havelaar vertelt Multatuli het verhaal van Saidia en Adinda. We zijn in Batavia, nu Indonesië, waar Saidia's vader zijn laatste buffel heeft moeten afgeven aan de overheid. Daarom zal hij naar de stad trekken om er geld te verdienen en zijn geliefde Adinda zal op hem wachten. Maar als Saidia jaren later eindelijk terugkeert, is Adinda verdwenen. Niemand weet waar ze is. Nu heeft hij geld, veel geld, maar zijn leven heeft nu geen zin meer. Ik weet niet waar ik sterven zal. Als ik sterf op zee en men werpt mijn lichaam in het diepe water, zullen er haaien komen en mijn lichaam verslinden, maar ik zal het niet horen. Ik weet niet waar ik sterven zal. Als ik sterf in een brandend huis, zullen er gloeiende stukken hout neervallen op mijn lijk, maar ik zal het niet horen. Ik weet niet waar ik sterven zal. Als men mij begraaft, oostwaarts tegen de heuvel, waar het gras hoog is, daar zal Adinda voorbij gaan en de rand van haar sarong zal zachtjes voortschuiven langs het gras. En ik zal het horen.

Andras Schiff speelde het Andante uit het eerste klavierconcerto van Mendelssohn. Zo, lieve vrienden, dat waren ze, de sprookjes voor vanavond met hun magie. Fijn dat u tot het einde bleef luisteren. Ik hoop u volgende week weer te mogen begroeten en wens u tot dan een mooie tijd met veel magie. Uw Maarten van Gent.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva van het Antwerpen.
2: Op het WK voetbal heeft Spanje zich geplaatst voor de kwartfinales. Het versloeg Portugal met 1-0. Het enige doelpunt viel bij de start van de blessuretijd. Spanje speelt in de volgende ronde tegen de VS of onze Rode Duivels. Dat is voor straks om 2 uur. Bijna 4 op de 10 Vlamingen gaan kijken. Ze zetten hun wekker of blijven wakker. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen van VTM Nieuws en HLN.
3: Ga je naar de wedstrijd kijken vannacht?
4: 100%.
5: Ja, gewoon vanuit mijn bed kijken naar de voetbal. Ik denk dat heel veel mensen dat gaan doen.
2: Het kan ook op café bijvoorbeeld, want veel horecazaken doen speciaal open of sluiten later. Meer dan 5 op de 10 denken dat de Rode Duivels gaan winnen. 1 op de 5 denkt van niet. En ook koning Filip blijft wakker om te supporteren. Dat heeft hij aan de telefoon verteld aan bondscoach Garcia en aanvoerder Tielemans. De koning heeft ook de discussie over de Amerikaanse spits Belken gevolgd. Hij zei dat hij hoopt dat de wedstrijd eerlijk verloopt en dat de beste mogen winnen. De Palestijnse terreurgroep Hamas legt zijn politieke rol in Gaza neer, na bijna 20 jaar. Hamas wil zo de macht overdragen aan een comité van technocraten dat Gaza zal besturen en heropbouwen, zoals afgesproken was in de tweede fase van het Amerikaanse vredesplan. Midden-Oosten-experte Brigitte Hermans.
6: Het is positief dat Hamas probeert om een civiel bestuur mee mogelijk te maken. Maar tegelijkertijd weten we natuurlijk dat Israël nog steeds niet afziet van zijn plan om Gaza verder te vernietigen en om de heropbouw onmogelijk te maken. Dus in die zin is optimisme voorbarig, maar het is een eerste stap die getuigt van inzicht bij een aantal leiders van Hamas. Maar de vraag is natuurlijk wat Israël zal doen.
2: Vrij helder vannacht, minima rond 18 graden. Morgen opnieuw zonnig en tot 30 graden. Dat is ook de volgende dagen zo. Het wordt dan ook nog wat warmer.

we're not like the rest. We once were the best.